0: februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de

0: verantwoorden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienet

0: किस गाह पे
1: यू आर दिस इज इट Ujala News. Goedenavond. Ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. En de grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Challenge.

इस जमाने में, इस

You are. Ujala Radio Headlines. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig doelgeven in stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die eind 2028 gebruiksklaar moet zijn. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 weer Rotterdam richting Europoort door de beschadiging van de Zuurhofbrug. 6 kilometer file. De rijbaan is nog steeds dicht en verkeer gaat nog steeds via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: voorstelling.
1: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
2: You are, depending on where you are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen winst stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen knooppunt de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt, die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden, weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
3: Ujala Radio Headlines.

In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddeld bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruk Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Lohonewala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar €100, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op €17,1 miljard. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
10: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een half uur vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

Aini tera koka, tera kuchi kuchi kandani koka. Uit de film Kandani Shevakana, de stem van Jasbir Jesse in deze heerlijke, heerlijke Feel Good Ghana. We blijven lekker in de Punjabi flavor. Ja, een tijdje geleden kenden we de Lamborghini song. De Lamborghini song, bekend van de Durbin. En dit is de Durbin samen met Ali Abhat en Shreya Sharma in deze hit Ghana.

दूर थक ना रही The Symphon Alia Bhatt in deze heerlijke, heerlijke flavor gana, heerlijke feel-good gana, latest hit song uit het jaar 2019, de Prada song van de Doer Bean. Orjehe film Chocolate, starring Anil Kapoor, Sunil Shetty, Arshad Warsi en nog meer topacteurs. In deze heerlijke bekende gana, Galicia se hè, na Janik Q, na Janik Q, na Janik Q.

Heerlijke, heerlijke Ghana. De stem van Cornel Ganjewala samen met Suzanne de Mello. Afkomstig uit de film Chocolate uit het jaar 2005 was dat alweer. Is wat daar op zondag heel Jala Radio. Amit J. Ram Kesat. Jahab, heel aap, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van de gevarieerde Ghana hier op de One and Only. Non-stop mega hits, Dhamaka Ghana Kesat. Speciaal aap Sabhi ke liye.

Uit de film Daisy Boys uit het jaar 2011. Weer een evergreen kennen. Ja toch, want ook over 10 jaar zullen we nog steeds genieten van deze gana. Alla mavekere. Toetse mohobbe te hoge. Alla mavekere.

तौबा तौबा तेरे प्यार में लुट गया है करार में। The Symphony van Minnedan, Sonu Nigam en Shilpa Rao in deze heerlijke gana uit de film Desi Boys was dat. If you listen close, you hear the hiss of a snake. Heerlijke gevarieerde gana, speciaal Absabikilie geselecteerd hier bij de one and only Ujala Radio. Dunya ka Mashur, Hindustani Hit Radio, Hit Gano ka Mega Hit Kesat. Aur is baar Sonu Nigam ke awaaz mein samen met Shilpa Rao... Nee, ik moet mezelf corrigeren. Het is Kunal Ganjawala in Panahome. Panahome, Mohabbat Ki Me, Mohabbat Ki.

Meretal. En dat is nou de stem van Kunal Ganjewala. Heerlijke Ghana uit de film Bardasht was deze Ghana gebracht. Janabe Ali

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33 of stuur een WhatsApp.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dan blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen één rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een half uur vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van €5 miljoen ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim €503.000. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistidume. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer een 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala.

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval hè, door Shadi Honeval hè. Ja, Kizika Moonesanskar hè. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruk Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En uske baad Jabberjust Concert. Meervaart Lohanewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na
10: nazariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
11: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Janna's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Al aaska mausam kitna mooi mausam hai sunwal. Kan hier weer mooi raha? Kan hier weer tani garam hoi garha? Al aaj geweldig.

Housekeeper-programma, koffietjai mee, hamlokja, baatkunde wel hè. Vandaag is hij er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste key, ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hans en Maya baatkere, nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien, peesje gezien hè. Jee, Shandar Sebastian, bij hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heid, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes. Mangerwaarke, Sjaamke, programma. Koffie, chai, middagshow. Aapke waas de ham, peesker, hein. Jaaper, bij aap, hein. Jesse, bij aap, hein. Waar je ook bent. Aap, Ujjan, Radio Co. Sundere, hein. Een hele fijne middag allemaal. Aaj, Mangerwaarke, programma. Headlines, abhi adam je aanweeg, hein. हमने हाथ झुलाओ झुला जाएगा कि हमार खातिन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Ikahoega. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higa. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Hadden er niet te doen, begrijpen we? Kina, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Fries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig

Philippe Pijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs, Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Aras en Rehe Coffee Chai Middag Show. Aras, ik heb een programma. We hebben Anand Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय में शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम है वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. Hè, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont. Kan hè. Dus ja. Je hebt trauma, toch een hoogje eigenlijk. Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. Hè? Ga er gewoon van aan de hoogste kijken. Ujalan Radio, je hebt zin wel aan. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tani Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujalan Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कमा

0: Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast het, toen kan haast hoor, had je.
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je terug.
1: Gaat dat een soortje of kon kon kamer mee wachten?
0: Ik heb dat.
1: Dus ik was stapelkam hoor je met jouw grote. Heb je weer stress?
0: Ja, maar
1: dus dat
0: maar
1: is ook nooit
0: stress,
1: goed, hè?
0: Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vlieg terugreis van stress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress al nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Hey, vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb jij een vakantie, lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, oké, heb je ietsje wakkenen. Die koffer moet ik nog inpakken en
1: juist,
0: zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadoro Chaliga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Okay, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Gare biet ook het jahiga soortje. Kijk, kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het.
1: Waar ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Kijk, kon vakantie jabe, kahabe. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zo dat je vakantiestress toch je hoge of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken? Of
1: vanaf
0: moment?
1: Dat moment. Vanaf dat moment dat jouw partner tegen jou zegt...
0: Ga mijn vakantie met jij.
1: Ik wil op vakantie. Ga mijn toiletje op vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. En dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk, hè.
0: Dus
1: dan moet je ruimte vrij gaan maken. En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online. Voor
0: eerst
1: de beste boeker die
0: je... Nee, natuurlijk, je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst doe je dan een kitukahamajai jij. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi, hè. Prijs wel mooi, hè. Kina mooi, hè.
1: Dan ga je een beetje vergelijken, toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jij.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé, kan je zeggen, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt, hè, moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor. Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds. Maar
1: dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat...
1: Maak een keuze.
0: Ik wil dat je nu gaat... Toetje zwart, wat ja, hè?
1: Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet iets wat hoegega.
1: Ik let om een larai hoe jij gaat bijna, ja.
0: Serieus, om ook chuta-chuti bij ooit zeggen, kabi-kabi.
1: Ja, echt scheiding, ja, ik kan je hoegen, maar...
0: Ik had
1: omdat ze niet...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hij zei toen al, beschouw kandidaatje, Johanna. Ja, ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Het is een breuk. Het is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dat je van zo'n barisme hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je stress hebt.
1: Nee. Nee, dan is het nog leuk, toch? Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Luid.
0: Ja.
1: Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja, ja.
1: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feit. Als je in Nederland bent, heiga. Zijn naam is anti-stress, Bahamrejan. Ook in andere landen, manjana cultuur. Toen zei het om manjana,
0: biankerdekoi.
1: Biankerdekoi, uw cultuur wat minder stressvol.
0: Ja.
1: Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, heiga. Je kunt niet zomaar een agenda vergadering gaan verplaatsen. Kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arab, heb je een kamkari? Laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik, of ik loop achter hoor, maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, ik heb het op Bulgarije.
0: Aan Bulgarije? Nee.
1: Op Bulgarije. Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, tu soler karega, dus tu ikele me beslist karega. Ja, er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch?
0: Aha.
1: Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag? 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende is dat
1: jij... En dan boek je
0: het
1: binnen 10 minuten erbij
0: en
1: klaar.
0: Ja, maar
1: en dan voel je voldaan. Hè?
0: Dan
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, het is stress. Het hoor maar niet girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Koffie is ook een belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Want iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
1: Het geluid wel moeilijk, heb je? Toen
0: gaat die bij jou. Gangt die bij jou een boekertje
1: kleren. Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de Nationale Radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie
1: hij
0: moment.
1: Hij komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina.
0: Pulauri
1: bina chutney kaise
0: bani. Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney. Tu samjhega ganwa?
0: Pulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het
0: of,
1: niet.
0: Of bedoel je ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb het wel gedaan.
1: John Kato, maar je eet het met ketchup, met niemand met chutney.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulauri bina chutney. Je kunt liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja, ganon
1: ook. Bij bara.
0: Suna, ganon ook even pierce bano hai perega.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je, er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je
0: zeggen.
1: Naar Suriname gaat, of gewoon oor. Boy, te ietsje juakjelke, oetje juakjelke, kun je boelgele, babalba. Kun je op een dawaai boelgele.
0: Ik wil een mooi onderzoekers kersen, vakantiestress kun je onderzoekers krijgen. Hè? Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveldonderzoek.
0: Doe
1: mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: En me promoveer, hoor.
0: Promoveer, zoals ik.
1: Barca datratu, hoor.
0: Hoe ontkom je vakantiestress? Hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag
1: een brief. Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klik uit, en dan moest ik meteen aan jou denken, van mensen met mentale en sociale problemen vertonen vaker agressief gedrag en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja, als je traumatische ervaringen hebt opgedaan, kan je wel agressief worden. Vooral als het om financiële trauma gaat.
1: Ooit zetten we het agressief, Mateloid. Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe jeham me belker hem terwijl op haar, dat zal ik. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je ze maar? Dat let toe, slap voorbeeld aan die. Dat let toe, na mooi presteer kreeg. Kon het terrein pe.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen.
0: Ja.
1: Dan ga je praten met psychologen toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven bij je.
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volkbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij je.
0: Nee, natuurlijk
1: toch
0: niet.
1: Dan hadden we oorlogsmisdadiger, hè, Lloyd?
0: Ha? Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons allemaal kan weer maar peren. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. Of een paramaribo met machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met machi?
1: Kijk, ze hebben een muskita, noem je dat ding toch?
0: Ja, machi.
1: Zijn naam is John Eger. Muskita.
0: Muskita, of de muskita. Maar machi is wat anders, toch?
1: Is wat anders.
0: Ja, maar beide zijn vreselijk. Ik word op prikker, ik word malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral John, admin John, hey, Nikeri, Koroni, ik heb al betaald, ik heb een moskita. Hey. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John, toch een kaart heb je? Hoe noem je dat? Niet moskita,
1: maar... Koronian, maar
0: die
1: zijn
0: ook... Maar die zijn ook... Sarmaka, Koroni, Nikeri, dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Na
0: moskita, waar moskita, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die...
1: Je hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd. Maar kon een deskundige zo net, hoor je.
0: Ja.
1: Dus stuur ons even die namen.
0: Ja, Koroniaan of Kito Nikriaan, ja, dat weet je toch? Ze hebben ook kamtira, maar Sarmaka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Or pani dheerba, stilstaand water. Dan kreeg je dat soort dingen bij hoe heet dat ding aan jou?
0: Deze was gevaarlijk.
1: Deze was die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Ze zijn echt de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Aan de ene kant heb je zwakken. Ik ben even de naam kwijt.
1: Lloyd, het is toe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmaka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet. Ze weten het al,
1: Lloyd.
0: Ik ben even de naam
1: Nee, je bent
0: hoor.
1: In de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord wel aanwezig. Ze gaan je helpen.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Julian heeft het op eigenlijk. De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig waren.
1: Eigenlijk hebben ze te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij is Spijlem gebruiken, Blauwpier gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan. Ja.
1: Sapko, je Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, je TikTok, Armenikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toch? Wat theater heet het ooit?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding. Mampira.
1: Mampira.
0: Mampira, die zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik hoor Hindoestanische naam, Piba. Gutni of Gutni.
0: Okay. Maaiveld onderzoek.
1: We gaan zo meteen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik hoor Hindoestanische naam. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die Mampira waren wel vervelend hoor. Echt serieus. Die waren echt vervelend.
1: Hindoestani mee bhi ego naam ba chaloi.
0: Ja, Hindoestani mee naam. Een kleine,
1: jini chijuan raha. Bara vervelend raha.
0: Ja.
1: Maar toen hem afleikerde we. Dus Mosquita looit.
0: Mosquita.
1: Toen klamboeken nietje soetle kabhi.
0: Ha.
1: Klamboeken nietje.
0: Ha.
1: Kaha, zijn naam mee?
0: Nee, ja, in Nederland wie?
1: Kijk in Nederland mee.
0: Ja, Hamrela. Maar we hebben hier ook riba.
1: Jungle mee, mangal.
0: Dus zomerwaal in Nederland met bier kouden. Mosquitoen. Ja, die mosquitoen. Je prikken krijgt. Dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer. Serieus? Nu niet meer.
1: Je bent echt een baby, man.
0: Dus ja, ze kunnen niet prikken.
1: Je wordt beschermd.
0: Dus ja,
1: okay, Iron Dome.
0: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
1: Zo nu wel een luidje door hier te lang, want die man heeft de Iron Dome. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil hoor. Iron Dome.
0: Ja,
1: maar in Suriname, hè, Lloyd, ging je ook met de flit. Met de flit werken.
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je een flit, wat?
1: Ja, dat mia kushna jane yar hai boy mika.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
1: Iemand die een flit niet kent is geen Surinamer. Punt.
0: Hoe kont je daar? Is dat ding waarop ze plak of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: Alle mensen die nu luisteren, Lloyd.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam liek. Nikale, want ze zei, tatu bakraba, is Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna, boitik het me, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het me, janik, jahi wat een flit is.
0: Zeit, ja, suna, ham na janil kuchi jwacha.
1: Sunne walo, bhaiyo bhaiyo. Deze man, Lloyd Mahabir, uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik kom
1: maar
0: uit Suriname.
1: Hij weet niet wat een flit is.
0: Ik betwijfel
1: of deze man Suriname is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is?
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
1: zoeken.
0: Weet
1: je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
0: Ik weet het echt niet. Kon je heel flit van?
1: Ik ga het vertellen. Dus bij les aan naam, hè. Dalle 5 baje. Hamna nikai baje mosquito na avat racha 6 baje of zo.
0: Wat flit was? Was zo'n gekrulde groen ding bedoel je?
1: Nee man, hey. Dat is wat anders. Dat is om rook te maken.
0: Oh ja, inderdaad ja. Oké.
1: Okay. Ik wil rook.
0: Oké, okay, ga maar door met je verhaal.
1: Son.
0: Is het echt serieus? We praten nu over flit, hè? Oké,
1: ja, zo is het. Je kan aangeven. Je kan hagen. Nee, we zijn in Suriname beland.
0: Ja, we zijn weer in Suriname.
1: In Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik had Moria mee, hem naar die Kaap heilen, maar ik... Kuch kon het draad tot Khulalba.
0: Buddhi barbast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven. Klaar.
0: Ja.
1: Iedermeer na jane pahile ke baat.
0: Schrijf wat je bhar ja hebt, dan niet zeggen, ik kan niet delete krijgen.
1: Dus, jab ab aave maachi ke samai, maskita ke samai, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zeggen, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aaiga udhiaiga.
0: Udhiaiga, zo toch, ja.
1: Een paar uur lang koop jij, daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters. Je weet wat shutters zijn.
0: Ha, shutter, ham janila. Dat weet je.
1: Ham zo je hoort je wanneer janila de bij. Dan moet je je shutters dichtmaken, dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen, 95% niet meer binnen kan komen.
0: Dat is al behoorlijk veel, 95%.
1: Best wel. Goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
0: Ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen bagon. Je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Ham nee, niet middel welke naam kon je hier. Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding...
0: Ja.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Ja.
1: Dus ik wil koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Ja.
1: En dat vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
0: Maar
1: die
0: ja,
1: gaan dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
0: Ook sapke durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had dus politieker de kamer wat. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban karie, sabt kuch ban karie. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquitos.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je pakla, hè? Dus de 1 uur pahle, 2 uur pahle, toen flit kar die, hè? Soete se pahle, aur 8 uur je soete loit, dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Ik dat ding kan nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit. Oh, ik
1: had zeg maar toe, zeg maar jullie loit.
0: Oh, heb ik een moeilijk graven, joh, ik had hier.
1: Hamlok flit geur, zei hamlok een moeilijk graven. Nu weet ik het.
0: Ja.
1: Daar komt het door.
0: Daar komt het door.
1: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
0: Chidwakke naam heega Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
1: Kutki, juist.
0: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
1: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
0: Ha, toen Kutki bolleren.
1: Ham bolleren, toch?
0: Dat je door moeilijk kama he. Ursula bhi bolle Kutki.
1: Hem kan die flit met zoetli. Toen jada flit met zoetli.
0: Ursula, ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt Utki. Nee, niet Utki, Kutki. Ah, hè. Flit.
1: Utki kon een dusser chijbaloi.
0: Hamar Muhammad is een verkeerde woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan hem parleren over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banaan op heel, avocado op heel, groenten en fruit. Dat zijn die koel- en Fries producten. Bolivies producten, maar Fries producten. Jada importeren we in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws to dele aaj.
0: Gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuws. Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kuch uscha heega.
0: Suna, jane ke chahi, kitna hem loke dheer importeren.
1: Dus, Suna, Nederland mein kunt je heega. Nederland mein hove droifi.
0: Ja.
1: Appel, peer.
0: Oira.
1: 10 go fruit hovega.
0: Oira.
1: De man heb next moro.
0: Next.
1: Amua jon hem khaili sabere. Kaha se aile ba tu soche heega?
0: Aile heega Corsica.
1: Ananaswa jon khaili ba tikalnia. Kaha se aile?
0: South America.
1: Bananua John Aile, kahan se Aile?
0: Zuid-Amerika.
1: Denk je dat het in Nederland groeit?
0: Nee, natuurlijk
1: Nederland
0: niet.
1: Me go bakuana hovega jaar.
0: Ik go bakuana.
1: Als dan deze hem lokre hila.
0: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen. Ja, maar
1: importeren is goedkoop toch voor ons?
0: Haan.
1: Allee, ja, Nederland met paisa bharal bha. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
0: cocaïne.
1: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht wat met bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
0: Ab ham jani ki Nederland kaha ki na dhani hoi gele ga.
1: Jan gele to?
0: Ab jan gele.
1: Chori chapati mein mijn nummer 1.
0: Rafi bole he over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. Die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Adamina, ben je
1: een stresskerer? Privé baat. Bijno. Maaf kar die hem. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
0: Serieus, 32 kilo?
1: 32 kilo, hè, bijna.
0: Maar kun je toe leeg 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
1: Leeg jij la or laila? Or Ecuador, zeg maar. Ai boy,
0: even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van Marike. 20 kilo, zei je dan dat je een hoekje, dit, dat, bla bla bla. Jij een touwleken van tevoren.
1: Zijn ik het naar Larai geweest, Lloyd? Maar bij Schiphol, of Sanderij. Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Twappen wel in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
0: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ai. India, India de kaker, ega, Lloyd.
0: India kaker, India.
1: India, wacht hier. Hamna mij la beledig kere koi kacha, dus ik moet het even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admir hega.
0: Ha.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook een economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in ieder geval op de derde.
0: Atja, dieren.
1: Duitsland kapietje had hij dega.
0: Auto toch sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaga. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik heb barka macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hey, Bram, mooi zijn we uitleg, Kedeltje. Echt waar.
0: Dan boleet het ook. Toch heb je een dossier gekregen. Meervaart toe jurkel het door ik aan het
1: gaan. Dossier gekregen. Kom naar Anans uitlegavond. Over het leven.
0: Zo naar Salwa Bhar jij gaan gratis boelde die Aiken Mik had in het.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali Samanke,
0: Paisa Bariperia. Voor de rest gratis.
1: Consult is gratis. Oh, Lloyd had takiwa, sap koike. Toe haat ke rekha takie Lloyd, or bate ye sap koike. Ke oker haat me konche likhalba.
0: Ja.
1: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
0: Ja.
1: Maar in één ding zijn ze niet goed. Sport. In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar hoe me ego Nederland jij jij soms samen ke? Etieke des, toch?
0: Ja.
1: Jahan pe nummer 4-5 pe heiga o sport wa. Kabi kabi Nederland se jij jijga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in.
0: Mm.
1: Hardlopen? Nee. Atletiek? Mwah. Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate? Hamna ni kon konchit me ja, sap mislek.
0: Ja, sap mislek.
1: Dus denk sport zijn ze nog oké.
0: Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Koi admi bole
0: o sport.
1: Oh, sport.
0: Eigenlijk, sport, hè?
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, ze zijn
1: toen
0: niet
1: goed in India met de gelijk, kon je racefiets. Toen kwam ik en die had ook geile, ham geile, etena die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus
0: ja.
1: Keertje laat weg allemaal bij zich. Jon en Mieke Kushna.
0: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, Kana moet je ook hebben.
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. En die heb je verkeerd mee bijna, een normale bij zich. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of een auto.
0: Ja, maar geen fietsen, weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij jou. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij Segripe, vooral jongeren, bij Segripe, jatra school.
0: Nee. Milo doet le jatra, leverkrat op de fiets en zo.
1: Uchijwa wel, leverkrat. Ja, maar later niet meer. Zo moet je brommer toch? Nou, brom.
0: Kantip hier hebben de fiets hier, zijn naam.
1: Zijn naam is Janneke bij Segripe, laat wees uit. In die brandende zon.
0: Oké.
1: Alleen maar bakkernis.
0: Oh, haar hè. Ja, dat klopt.
1: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon.
0: Nee, klopt. Stasheroen,
1: dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
0: Kijk jij India
1: nou, asfalt. Toe zo tjega, Lloyd. Die mensen, dus dat is wat het naar Barca heiga. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg. En dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
0: Zo.
1: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij Sigiraka, wielrennen gaat in.
1: Omdat 1,5 miljard aan Mieren heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van 1,5 miljard mensen.
0: Behoordeel het niet.
1: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
0: En
1: India opneemt mange manifesteerkeren op via sport.
0: Ja.
1: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, maar ja, goed, wielrennen. En dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
1: nou, nee,
0: sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar.
0: Ja.
1: Tijdens zo'n week. Hè?
0: Ja.
1: Kon je de stadion daar fietsen krijgen? Natuurlijk, namelijk pak later om. In die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk. India met Nampaisahiga. Het Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
0: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
1: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar daar staat India op 5.
0: Oké,
1: maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
1: Toe patat kaiga.
0: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie kent ook kaiga patat?
1: Maar sunna, patat mee, vind ik hoor, naarmate ik ouder word. Waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe. Forever young, but hey, Lloyd.
0: Zeker.
1: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Een geile halve portie of een kwart.
0: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
1: Ik denk dat ik verzadigd ben.
0: Maar toen kon je wel
1: lobby
0: krijgen.
1: Ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobby karela bakwa. Bakwa kijken.
0: Maar hoezo?
1: Awara.
0: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die patat.
1: Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
0: Dus naarmate je ouder wordt.
1: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten, vind ik niet meer lekker. Ik ga ze kiezen, maar ik vind het niet lekker.
0: Oh.
1: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee. Bij
0: ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
1: Nou, dan heb jij een probleem nu. Want
0: probleem.
1: Er komt slecht nieuws aan, hè?
0: Er komt slecht nieuws aan.
1: De zomer was zo droog, Lloyd. In Nederland.
0: Keer patat,
1: in Europa, maar zeker.
0: Keer aardappel. Probleem, hoor.
1: Patatoorlog.
0: Zoen.
1: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
0: Omdat oogstwa kan tip halva.
1: Dus prijs wat jij is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed. Ja. Ik ben voor kleinere porties trouwens.
0: Ja, maar je betaalt wel net zo.
1: Je betaalt hetzelfde.
0: Maar die portie wordt. Dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan.
1: Krimflatie.
0: Maar hoe kan dat nou?
1: Zelfs patat met krimflatie.
0: Maar dat is toch erg? Begin van het jaar zeiden van zo'n Trunja, Alukin, Alu Sastahega, Wagara, Abtuwolehe, krimflatie. We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
1: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
0: Aardappelen gratis met Miele Taha.
1: Ha, maar op aardappelke prijs wat chagriga. Betreft hem ook lele die ik opvraagd waar kan het gaan looit. Abbedde die hem ook.
0: Ja.
1: Als je in Amerika bent, je gaat Amerika toe, ja, nee, hoe het is, leuk.
0: Ja.
1: Die porties zijn biggie. Je cola is zo groot en refill gratis.
0: Ja, en ook porties.
1: Dus je eet en je drinkt, het nant heer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
1: Omdat portion. Hand or portion barka
0: ja.
1: Ja, tahap is snack. Je wordt ermee dood.
0: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè? Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
1: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
0: Ja.
1: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, luid. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik eigenlijk wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola. Vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
0: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
1: Waarom hang je kleine blikjes?
0: Heel klein, heel dunner, heel mortaal. Die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
1: Maar prijs wat, een kleine blik.
0: Ja.
1: Ten opzichte van een grote blik. Prijsverschil wat behoed kamti haiga. Dus dan denk je van ik koop toch die grote blik.
0: Ja.
1: Want kooi ze baardlebe. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je.
0: Nee.
1: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
0: Ja, man. En dan denk je van...
1: Hè?
0: Ja, dus
1: herken je het?
0: Ja, ik herken. Maar patat wel hem lopen, Kerila. Dus dat vind ik wel lekker. Dus dat,
1: ha, maar van petwa toetak, na? Petwa toetak.
0: Ja, maar petwa. En normaal, maar petwa normaal. Dus ja.
1: Toen vind ik Kerila.
0: Ja.
1: Hamme lage goed tweeling, maar deze.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust eten.
1: Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kan ik het zeggen?
1: Je moet voor de spiegel gaan staan.
0: Dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Ik dacht al
1: je moet voor de spiegel gaan staan en dan ga je 90 graden draaien.
0: 90 graden?
1: Je moet
0: graden.
1: In de spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is hij. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
0: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar je Luca Berefi.
0: Ja. Zullen we wel op de longste mensen gaan toetsen? Kon je checken, Rikke? Dus ja, oké. Dan schrik je een hoedje. Dus dan zie je je buik omvang dus.
1: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, ik val mee, man.
0: Ja.
1: He? Het valt nog mee allemaal.
0: Maar zodra je 90 graden, denk je,
1: je schrikt van jezelf.
0: Bolletjeli, aardham, kateroetje, we gaan lopen. Ach ja,
1: dus
0: elke dag lopen.
1: Dus patat wat kan voordeel mee, Baloid.
0: Ja.
1: Ik toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patat wat short uit. Nou, omdat ook stwana mooi raakt.
0: Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met alles moet je ook thora-thora-tjijn kijken. Naar dit-tjijn kijken. Want hamlok biedt dan niet haai-bartje. Dus wij willen, als we een bordje behaad hamlok in Mielja, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
1: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe apen over met je helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen. Ja. Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Nakkeritana.
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik wil op. Nooit. Dus maar bij jou is het heel normaal om 3 keer te vragen.
0: Nou ja, zeg 3 keer.
1: Atja, 2 keer. refill op refill. Kijk, maar daar zijn verschillen in.
0: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kijk op een eiland.
0: Je hebt toen nou weer gekeken. We hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid.
1: De sportieën baatlie voortaan. Gewoon baatlie.
0: Ja.
1: Eén go patat ke niet, doe je niet kaaien om een massa. Als hoi zeggen 3 go kaaien.
0: 3 go.
1: Dan niet ze ka. Je bent al, toch ik wil hele patat naar hoef kijken. Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
0: Door de droogte.
1: Tot dat aardappel. Denk aan de boeren. Denk aan de boeren. Dus thora se kam tikje. Trouwens.
0: Ja, bol.
1: Ik wil laatste gabar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want hem niet gabar wat ik heb hem lukkerp op in Kina.
0: Gabar
1: wat? Europa. Waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Pier Chinois.
1: Rot je bericht van op eigen. Zo'n Amerika met kontje hobega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa John Chachkare. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook 1 dieselauto. Hamlok ik haar mee, ik wil dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen? Van de hand doen? Ik wil mooie auto, heb ik mooi. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wat, dieren weer normaliseren.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer redden.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Ah.
1: Dus die elektrische auto, doe je elektrisch aan mij, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook er prijs, ook er benzineprijs, ook behouden is net zoveel
1: als... Ook een naam hem op Badaldeli, Burhua.
0: Burhua, maar het is niet Sanil, hoor. Het is niet Kisbulja, het is niet...
1: Sankal.
0: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwa's doen zo, dit is een boerwa ook, zo nee, dan kwaad naar leer. Maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier de rest aan kan houden.
1: Maar die boerwa wel pagelijk, maar echt waar.
0: Oké,
1: hem lukt zo ook alleen bhai.
0: Meneer,
1: bhai ze degradeerbal meneer.
0: Meneer,
1: ab degradeerbal naar boerhou. Ook er baat hoor je crimineel. Ook er baat hoor je chorwa.
0: Nee, chorwa, abhanje is een chor hoor je.
1: हम लोग खतरा कर ला चीज बात हो धीरे धीरे मैं कई बार वो बहुत सैन यार भाई लगे हम लोग शुरू कर लिए
0: भाई से तू देख रहा देर हुई धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा
1: मनेर हो गए मनेर हो गए मनेर के बाद अब हो गया Maar die boerhouw die stort de hele wereld echt waar in ellende.
0: Ellende.
1: Het is een probleem. Mensen kunnen niet rondkomen. Energieprijzen zijn te hoog. Producten worden te hoog.
0: Maar ik heb dit eens op je hoes op. Meeste dingen zijn hier zo. Maar ja, goed.
1: Brouwa, ik naam van Badle Mangila Pirat Chaloid. Chapraha.
0: Chapraha.
1: Chapraha uit Amerika.
0: Oké, we gaan afsluiten nu.
1: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
0: Ja.
1: Chinese spionage. Toke Chinoise auto na het, hoor? Na. Toke na ja. Vijay Keba.
0: Vijay Keba, hè?
1: Jij heeft een hele. Een echte Chinees.
0: Ook als jij zou aanrekenen, want je noemt van tevoren dik, zeg ik, kaker, kanaker.
1: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitser, ik auto maar, goed, Chinoak auto maar. Rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
0: Ja.
1: Een bom.
0: Oké,
1: een bom.
0: Hoe snel weg, Peter, hij gaat ook een stopker die opeens.
1: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
0: Een rijdende bom. Dus heb ik er wat op, hè?
1: Soch kitna bom hai ga this one. Kai go BYD chalega, seeker chalega, medica ka. Isa allemaal bommen, Leute.
0: Ja. Maar brandweerkazerne, me ego chor, ja, chori kere. Waarvoor zou je...
1: Maar kon je... normaal aan het metro chori kariga.
0: Wat doe je in een brandweer...
1: Chor gaat chori doen.
0: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
1: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hun kaarten ke chorwa ke baat.
0: Oh, dus kaarten gaat in de
1: gereedschappen ook in de waba.
0: Ah,
1: en het ligt voor het oprapen dan. Ja, dus ja, ja, ja, ja. Bam.
0: Ai, en het is. Maar ze chori kere, dus hij gaat chori kere gaat in. Hai boy.
1: U chori kere gereedschappen om chori te kunnen doen.
0: Ai,
1: het is een gereedschap voor hun.
0: Ja.
1: Praxis met namile, u gereedschappen. Omdat toch gaan mamen. Dus brandweer kazerne me ligt het voor het oprapen. Dat is echt een hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
0: Ja, 1 november Diwali.
1: 8 november ke Diwali rahiga.
0: Ja.
1: Ose pahile Navratri rahiga natuurlijk.
0: Ja.
1: Even voor de mensen die denken van kaise heetje jua precies.
0: Aha.
1: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
0: Doorgeven.
1: Jone dudhana rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jai aapan pandit se batia liye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij liba ti bhi. Navratri rahiga isal sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober naumi rahiga. Dine din u einde hoiga. En sabere dus in de ochtend. Met vrat in de ochtend dus. Auro okar baat rahiga dushehra. Vijay dashmi jonke bolle lega loit. U rahiga 20ste ke. Na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi. Navratri rahiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch. Tu aye. Tu long hamloke saad manaye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John Haiga, John Bhajan Gavega, John Mange Hamloke Diwali optog met meechale.
0: Bhajan Samaj.
1: Met sang of dans of dat soort dingen. Hè? Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met sang. Hamlok geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen. Of het een Nari Samaj is. Iedereen, hamsap kon ik niemand randela. Om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, or kon groep toke heiga or keise. Loop met ons mee. De Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbaris hovega. Mooi se hovega. Or mooi hamlok karija dire dire. Dus doe mee met ons.
0: Ja,
1: Lloyd.
0: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand Hega, vrouw, Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle. Hè?
1: Nee, maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Lloyd. Op bij verkeerd bol die je doet, dan is jij verkeerd. Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ook de vrouwen.
0: Ook de vrouwen, ja.
1: Dus kon een lerken, kon een samaj hoi, kon een school hoi, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet. Kon een groep hoi, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je utor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
0: Zeker. Zeker.
1: Hamna ni ghanti tu kahi bajave hamar khati mama khati ghanti na bajave
0: tor khati ghanti na bajave
1: hamar ghanti baj jayega to us ujala ke facebook pagina pe dekh sakega loit
0: ya
1: ki kab kon chi hoega ek pakat eventjes darbai sanjay jodha
0: ya
1: sanjay moushmi rahega bai indro neel rahega bai ravinder singh bedi rahega darbai Satya Matadin Rehiga daarbij. Hoe gaaf, hoe leuk. Leut, en Avishkar Orchestra Rehiga, Saach or Sangeet per. Aur presentatie Rehiga Sudhir ke haat mein.
0: Ja.
1: Aur 1 november ke Rehiga, Amsterdam mein, oto ke aavik chahiga, gesin leker aie, ladkan ke leke aie, jonne ladkan bhi in aanraking aave, met onze cultuur, met onze leuke dingen, leke aie, na gharre chordie. Speciale oproep.
0: Ja, ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meer vaart.nl per appenkarta kien ze krijgen.
1: Toen zei het al, aange kien niet, aange bij het
0: hier. Aange kien niet, aange
1: bij. Leuk, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Ja, goedemiddag.
1: Bye, bye, bye.
0: Je had de gabelis toen heen. Oejala's Koffie Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aatja met Paasbeje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Koffie Chai Middagshow. Hoor we. Toen hamelijk herhaal om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we ja. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Koffie Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zeg hier.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Oudjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Oudjala Radio.
3: Oudjala Radio, deze bhar mein. Tu jaan hai toh. Oudjala Radio, Oudjala hi Oudjala. Deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए।

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Ujala Live.
5: Ujala Live.

You are. Ujala Radio Headlines. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotenvaart 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala's

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En 2 kilometer file op de N217 Spijkenissen richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Dujana is toch mijn favoriete radiostation.
3: Dielse dieltuk Ujala Radio per. Up ye song. Ujala Radio. Tujana is toch.

You are. Ujala Radio Headlines. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En de Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Mubaroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Knoopend Bresseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen, 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg, 20 minuten oponthoud. De N348 Ommen richting Raalte, tussen Ommen en Leemerleveld, 10 minuten vertraging door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio.
3: Sangeet Kerang, Ujala Radio Par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale, ja, Kizika Mundesanskar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. And you are listening Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
1: Radio. You are. You are. You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, de Beery mashup van Rani de Tai. Ja, hij begon met de soundtrack uit de film Onkra. Beery Jalele Jigrezepia Jigremaburi Agehe. Ja, de geweldige stem van Rani de Tai in deze Beery mashup Ghana. Ujana Radio, hij is normaal waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze mooie dag. Geniet van alles wat deze dag met zich meebrengt. En zet tussendoor ook je radio een stukje luider, want je gaat genieten.

Dat is niet meer weg te denken. En dan heb ik het over Kanika Kapoor. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Je hoort het natuurlijk hier bij Ujala Radio. En op zo'n dag als vandaag hoort Atiba Aslam natuurlijk ook in de playlist thuis.

ja, prachtig. De stem van Atif Aslam. Mujhko Sunaye Deti Hai Ye Kaisi Khamoshi Hai. Ja, is afkomstig uit de film Prins. En dat was alweer in het jaar 2010 met onder andere Vivek Oberoi en Nandana Sen in de hoofdrol. Ja, die destijds een serieuze heupblessure opliep waar ze maanden van moest genezen. Ja, Kaboli, deze dingen gebeuren tijdens een filmopname. Ja, ze kunnen niet altijd worden vermeden. Ja, we gaan op de romantische tour met de semi-squad.

You are. Ujala Radio Headlines. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हेलो, हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege het dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar Ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knopend de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Or Ajka Malsam Kitna, mooi Malsam is er wel. Kan je hier mooi raken? Kan je het niet garm hoe je raken? Or Aj, geweldig.

Lounge Key Program, Coffee Chai mee, Hamlok Ja, Baat Kunnen. Vandaag is hij er wel in de studio. Ja, want dat is wel een vereiste key, ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamse Maya Baat kunnen. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien, Peeske gezien. Jee, Shamdar Sebastian. Mij hoe Lloyd Mahabir, Aurie Heid, Jai Jai Ram.

Welkom allemaal, laatjes. Mangerwerke, Shahamke programma. Koffie, chai, middag show. Aapke waas de ham, peeskrijgen. Jaha per bhi aap hai. Jaise bhi aap hai. Waar je ook bent. Aap Ujjal Radio ko sunre hai. Een hele fijne middag allemaal. Aaj Mangerwerke programma. Headlines. Abhi adami aavega. हमने हाथ झुलाओ झुला दाएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes, IKA-hoeien. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higa. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Nou. Hadden niet te begrijpen, ook je dat begrijpen. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Fries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd Brentolie weer boven de $100 per vat. Waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujalan Radio hier, Aras van Rehe, Koffie Chai, Middag Show. Aras, programma, we hebben aan het Chandrika Singh in de zaal gekregen.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय मेरा शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम हैं वारियर्स वेटिंग नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिन कोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont. Kan, hè? Kan, hè? Kan, hè? Dus ja. Je hebt trauma, toch? Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. Hè? Ik ga er gewoon van aan de horse kijken. Ujala Radio, je hebt wel aan en die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenin Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujala's Coffee Jai. Middagshow mee, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कमाल

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Kees, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast hoor je.
1: Haast, nou, hij gaat maar een...
0: Kaamje te bouwen, wacht ik hem hier.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik stress hega? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan...
0: Moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent...
0: Ja.
1: Moet je eerst gaan ontstressen van je stress... Die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress hoor je, dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: gaat
0: je terug.
1: Dat dus je toch ook kon kamer mee wachten.
0: Ik heb dat.
1: Ik was stapel kam hoor je met je grote. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar dus dat is ook nooit goed, hè? Maar kon stress wel mooi hè? Die vakantiestress of die vlieg terugreis van stress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress of nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: Ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress. Hey,
0: vakantie, ja, dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, hey, heb je alle vakantie, lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, oké, heb je ietsje wakker in een keer. Die koffer moet ik nog inpakken en zo.
1: Juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet. Bankwadorocha liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie. Dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Gare bi tokecha higa soche keke kahajabe. Daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: ga ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Kikon vakantie jabe kahabe jabe. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zo dat je vakantiestress toke hoja heiga. Of je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het moment dat je gaat boeken?
1: Vanaf dat moment dat jouw partner tegen jou zegt...
0: Hame vakantie met jij.
1: Ik wil op vakantie. Hame to lechel vakantie. Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. en dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Maar agenda redelijk druk.
0: Dan moet je ruimte vrij gaan maken.
1: En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Je moet wel kijken waar het...
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst toen mag je jana kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi.
1: Dan ga je een beetje vergelijken.

0: Is dat?
1: De volgende dag ga je nog een keer
0: de
1: kijken.
0: De volgende dag krijg je weer je partner, je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hé, kan je zeggen, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dat moet je. Hamja, bitch, hè. Dus dan schiet de stress er weer in, maar dan heb je geen tijd die dag. Dan moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt, hè,
1: ja,
0: moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor. Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
1: En je hoort het stemmetje nog steeds. Je hoort het stemmetje nog steeds. Van de
0: nou, dat stemmetje komt steeds dichterbij.
1: Boekele,
0: daarna steeds dichterbij, Aiga. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
1: Ja.
0: Van oké, maar regel het nu toch?
1: Ja, ik wil dat je nu gaat...
0: Maak een keuze.
1: Ja, ik wil dat je nu gaat... Hé, werkelijk. Hé, doet je wel wat ja, Aiga.
0: Zo gaan die dingen. Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
1: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet die jouw hoega.
0: Ik let om een larai hoe jij bijna, ja.
1: Serieus, om ik chuta chuti bij hoi zeg ik heb ik heb.
0: Ah ja, echt scheiding, ja, ik kan je hoi je maar.
1: Ik had
0: dat ze niet.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Hij zei toen dat, ja, beschouw ik een beetje, Johanna. Ernstig. Lloyd, dit is een ernstig probleem. Is een breuk. Is een breuk die kan ontstaan door vakantie.
1: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dat je van zo'n baris met hem doe je 10 dagen, maar laat je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo'n stress van, hè?
0: Nee. Nee, dan is het nog leuk, toch? Ah. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Lloyd.
1: Ja.
0: Hè? Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
1: Ja.
0: Dus als je 1 keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feiten. Als je in Nederland bent, hij
1: gaat.
0: Zijn naam is anti-stress, Bahamre Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur. Toen zei het al, manjana,
1: bianker
0: de kooi. Bianker de kooi, uw cultuur was minder stressvol.
1: Ja.
0: Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, Bahia. Je kunt niet zomaar een agenda vergadering gaan verplaatsen, kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen. Van waarom reageer je niet? Arib, hij je kamkari, laat me reageren.
1: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik, of ik loop achter hoor, maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
0: Nou, hoor je het op Bulgarije.
1: Aan Bulgarije? Nee.
0: Op Bulgarije, je bent al te lang. Je bent al te lang, Lloyd.
1: Ja.
0: Solist, tu soler karega, dus tu ikele me beslist karega. Er is geen druk op jou.
1: Ik moet naar druk. En ik neem maar 1 kleine koffertje mee.
0: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
1: Nee. Klopt.
0: Want je was te druk.
1: Ja.
0: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mim Sukuno.
1: Ja.
0: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer. Dan ga je daar zitten.
1: Ja.
0: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
1: Ja.
0: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
1: en het vervelende
0: en dan
1: is dat
0: binnen
1: jij...
0: 10 minuten erbij
1: en,
0: klaar.
1: Ja, maar het vervelende...
0: En dan voel je je voldaan.
1: Ja,
0: dan voel je je voldaan.
1: Ja, dan...
0: Alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
1: Ja, te stressen. Ah, waarom maar niet Girja, hè?
0: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
1: Koffie, ja. Koffie is ook belangrijk onderdeel in de middag koffie-chai show. Mee. Want ja, iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten natuurlijk.
0: Ik geloof wel moeilijk, Bi. Toen
1: Ghandi bij jou. Ghandi bij jou kreeg een boekkartje
0: kleren. Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
1: Ha.
0: Het koffiemoment op de nationale radio.
1: Zeker, daar zeker.
0: There we
1: zeker,
0: go.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Heerlijk.
0: Was hij lekker of was hij lekker?
1: Nou, dat was een lekkere koffie
0: hij
1: moment.
0: Komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bani?
1: Pulauri
0: bina chutney kaise
1: bani? Kaise bani ga?
0: Hoe kan dat? Pulauri bina chutney? Tu samjhega ganwa? Pulauri
1: bina chutney kaise bani?
0: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
1: Wat eet je dan?
0: Bij bara heb je chutney nodig.
1: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
0: Chutney?
1: Ha?
0: Niet Ja, ik weet
1: of,
0: het niet.
1: Of,

0: of bedoel je ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulori met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb dat wel gedaan. Koi
1: koi ga John Kato.
0: Ah, ham kaili.
1: Maar je eet het met ketchup, met niemand
0: ja,
1: matcha.
0: Oké, ja.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulori bina chutney. Je kunt eigenlijk liever zeggen, bara bina chutney kan je ze bani.
0: Ja.
1: Ganon ook bij bara.
0: Zullen we, ganon ook even hier, pierse bano uitbrengen.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je. Er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat, of gewoon ouder. Boy, te ietsje wakjelke, ietsje wakjelke. Kun je op een dawaai boelgele.
0: Ik wil een mooi onderzoek kerstekeetje. Vakantiestress kun je onderzoek kerstekeetje. Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveld onderzoek.
0: Mooi,
1: doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: Promoveer
0: zo, is ik.
1: Barca dat ratu, is ik.
0: Hoe ontkom je vakantiestress? Hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vandaag...
1: Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klik uit, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om een financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen het agressief was, Lloyd? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Ab chahe je hem met belker hem per winnen ophalen, sarike. Dan kun je ook geen boete krijgen.
0: Maar
1: inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je zeggen?
0: Kan je zeggen?
1: Ik ga een slap voorbeeld aan de. Dat let toe, na mooi presteren krijgen. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen.
0: Ja.
1: Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... Hey, wat houdt het over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven hem van je.
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Fobar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken. Bij
0: nee, natuurlijk dan gaan niet.
1: Dan hadden we ook een oorlogsmisdadiger, Lloyd.
0: Ha, hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Ja, als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Ha, toet ons allemaal kan weer maar. Toen gevaarlijke dieren, ik heb maratrein. We gaan Paramaribo met Machi maratrein. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Kijk eens even, mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger. Mosquita.
0: Mosquita, ook de mosquita. Maar Machi is wat anders. Ja, maar beide zijn vreselijk. Ik wat op prikker, ik wat malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral John, admin John, hey, Nikeri, Koroni, hoe ze bouwt, betekent ze een kitna, moskita. Hey. Hoe heet dat andere ding in Koroni, John, toch een kaart heb je? Hoe noem je dat? Niet moskita,
1: maar... Koronian, nabati, charlo.
0: Maar die zijn
1: ook... Sarmakka,
0: Koroni, Nikeri, meer die. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken, toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Namaskito,
0: maskito, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet. Ik weet niet, maar die...
1: Je hebt een heleboel varianten. Jij hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
0: Ja, Oudjijo, Oudjijar.
1: Man kon een deskundige zoenen, hoor je zei. Dus stuur ons even die namen.
0: Ja, Koroniaan of Kito Nikeriaan, dat weet je toch? Ze hebben ook Kamdira, maar Sarmakka, Nikeri, Koroni. Was veel, hoor.
1: Ja, jungle, heerbaar.
0: Ja, toch?
1: Or Pani, heerbaar, stilstaand water. Daar kreeg je dat soort dingen bij,
0: ja.
1: Dus,
0: dat was,
1: hoe heet dat ding, jongen?
0: Ja, ik kan...
1: Punch hoger, change batch.
0: Nee, maar deze was gevaarlijk. Deze was
1: die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Zeg, de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Nee, ik kan het niet zwakken. Ik ben even de naam kwijt.
1: Abimili, toen was... Luid, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig. Dus mensen, je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sermaka, Nikeri, Koronime. Die kleine ding die je niet ziet. Ze weten het al,
1: Luid.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Luid. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Luid.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Tujan heb het op. Ja. De voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Was
0: ja,
1: Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig was.
1: Eigenlijk hebben ze het te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij spijlim gebruiken, loop hier gebruiken eventjes, maar... Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel gaat bestaan.
1: Sapkoi, Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, TikTok, Arnhemikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toch? Wat jij treedt als Lloyd?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding.
1: Mampira.
0: Die zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustanische naam, Piba. Gutni of Gut. We gaan zometeen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik wil Hindustanische naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die mampira waren wel vervelend, hoor. Echt serieus. Die waren echt vervelend.
1: Ja, maar Hindustani me bhi ego naam ba chalo.
0: Ja, Hindustani me naam.
1: Kleine, jini jini chijuan raha. Bara vervelend raha,
0: ja. Ja.
1: Maar tu hume aflei kar dewe, ya. Dus maskita loit.
0: Maskita, ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha?
1: Kahan sa naam hai?
0: Nahin, ya, pe in Nederland bhi.
1: कहे के नीदरलैंड में यार
0: हम जहां हम रहला वहां पे भी एगो रिबा है गए स्लोट है
1: तो जंगल में रहना जंगल में मंगल
0: दिस सोमरवा में नीदरलैंड में भी काले मस्कीटो और यहां के मस्कीटो ये prikken erin, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer.
1: Serieus?
0: Nu niet meer.
1: Je bent echt een baby, man. Je wordt beschermd.
0: Dus ja,
1: Iron Dome.
0: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
1: Zo nu wel een luid keer door hier te lang, want die man heeft de Iron Droom. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil, hoor. Iron Dome.
0: Maar
1: in Suriname, hè, luid, ging je ook met de flit. Met de flit werken.
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je flit, wat?
1: Ja, dat mia kushna jane yar hai boy mikado.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten ofzo?
1: Iemand die een flit niet kent is geen Surinamer, punt.
0: Hoe kont je daar? Is dat ding waarop ze plak of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: Alle mensen die nu luisteren, luid.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale wat precies. Tatu Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna boitik het mi, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het mi, janik jahi wat een flit is.
0: Zijt, ja, Suna, ham na janil. Ham na janil kuchi jwa cha.
1: Sunne walo. प्रिय सुनने वालों भाई और बहनों, देश मान लॉयड लॉयड महावीर uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik kom
1: maar
0: uit Suriname.
1: Hij weet niet wat een flit is. Ik betwijfel of deze man Surinamer is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is?
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan
1: zoeken.
0: Weet
1: je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
0: ik weet het echt niet.
1: Dus pehle sa naam mein dalle 5 baje humne nahi kahi beje maski tone aavat raha 6 baje of so just son under ja
0: wat flit was hij, was zo'n gekrulde groen ding bedoel je?
1: Nee man, hey. Dat is wat anders. Dat is om rook te maken.
0: Oh ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Oké.
1: Okay. Ik wil rook.
0: Oké, ga maar door met je verhaal.
1: Son.
0: Is het echt serieus? We praten nu over flit. Hè? Oké, ha.
1: Ja, zo is het, zo is het. Je kan haar aangeven. Nee, we zijn in Suriname beland.
0: We zijn weer in Suriname.
1: De mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik had Moria mee, hem niet kaap heilen, maar ik. Kuch kon een draad tot khulal ba.
0: Buddhi bharbast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven, klaar.
0: Ja.
1: Iedermeer na jane pahile ke baad.
0: Schrijfwa jab bhar jahe, dan zie je geen kani delete kere.
1: Dus, jab aave maachi ke samai, maskita ke samai, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zijn, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga. Een paar uur lang koop Udhiai, daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters. Je weet wat shutters zijn, toch?
0: Ah, shutter, ham janela. Dat weet je.
1: Ham sochi, ochi, wana janela. Dan moet je je shutters dichtmaken, dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen, 95% niet meer binnen kan komen.
0: Dat is al behoorlijk veel, 95%.
1: Dat is wel goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
0: Ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen Begon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Ham nee, niet middel, welke naam kon je daar? Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding.
0: Ja.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Ja.
1: Dus ik wil koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Ja.
1: En dat vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn.
0: Maar
1: die
0: gaan
1: dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had gebieter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
0: Ook zo heb je durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer wat. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban kar je, sabt kuch ban kar je. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, mosquito's.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakla, hè? Dus de 1 ghanta pahle, 2 ghanta pahle, toen flit kar die, hè? Soete se pahle, aur 8 beje je soete loit, toch? Dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat denk ik kan nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit.
1: Nu weet ik het.
0: Daar
1: komt het door.
0: Daar komt het door.
1: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
0: Chidwakke naam heet Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
1: Kutki, juist.
0: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
1: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
0: Ha, toen Kutki bolleren.
1: Hem bolleren, toch?
0: Dekke, door Moria kama hai. Ursula bhi bole kutki.
1: Hum kamti flit mein sutle. Tu jada flit mein sutle.
0: Ursula, ook welkom. Voor het eerst reageren. Ze zegt utki. Nee, niet utki, kutki. Ah, hè. flit. Hamar Muhammad, ik heb het verkeerd woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan hem praten over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Dus je banaan op heel avocado, op heel groente en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolief vriesproducten, maar vriesproducten. Jada importeren we in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe delen uit.
0: Gekoeld, gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuw... Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kun je uitschrijven.
0: Zo'n Janneke, jij niet kent namelijk heel importeren.
1: Dus, zo'n Nederland me kon je geweest. Nederland me geweest droifie.
0: Ja.
1: Appel, peer.
0: Oira.
1: Tien go fruit geweest.
0: Oira.
1: De man heb next morgen.
0: Next.
1: Amoa John hem kaili sabere. Kaha ze aalba, tu zo tegen.
0: Aal heiga Corsica.
1: Ananaswa John kaili ba, ti kalia. Kaha ze aal he.
0: Zuid-Amerika.
1: Bananua John Aile, kaha ze Aile?
0: Zuid-Amerika.
1: Denk je dat het in Nederland groeit?
0: Nee, natuurlijk
1: Nederland
0: niet.
1: Me go Bakuana hovega, jaar.
0: Ik go Bakuana.
1: Als dan deze met hem lokre hila.
0: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen. Ja,
1: maar importeren is goedkoop toch, voor ons?
0: Haar, moeten we.
1: Arre, ja, Nederland met paisa bharal ba. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
0: cocaïne.
1: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht waar mij bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
0: Ab ham jani ki Nederland kaha ke na dhani hoi gelega.
1: Jan gele to?
0: Ab jan gele.
1: Chori chapati mein mijn nummer 1.
0: Rafi bole he, over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Adamina, ben je stress
1: gereden? Apen bat hem betai. Hama apen bat betai, ego. Prifee bat.
0: Ha, prifee.
1: Bhaiya. Bhaiya, bhaiyo, bhaino. Maaf kar diya me. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
0: Serieus, 32 kilo?
1: 32 kilo, hè, bhaiya.
0: Maar kun je toe lejaiga? 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
1: Lejaila o laila. Or Ecuador zijn, maila. Ai, boy, nee.
0: Dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van Marike. 20 kilo, zei Jatana, jij een keer dit, dat, bla bla bla. Jij een touwleken van tevoren.
1: Zijn ik het naar Larai geweest, Lloyd? Mappe Schipholpe of Sanderijpe? Nee, dat gaat wel mee. Dat is voor mijn moeder. Toen appen we al in die kar. Maar van de moeder moet wel mee.
0: Dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ai, tro. India, India de kakerega, Lloyd.
0: India kaker India.
1: India, wacht hier. Ik heb na mijn labelieder gekregen koeikatje, dus ik moet het even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admire hega.
0: Ja.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook de economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaren staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in aanval op de derde.
0: Atja, dieren.
1: Duitsland kapietje had dat Ega.
0: Ja, auto sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaaien. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik heb barka macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, Bram, mooi zijn uitleg, Kereltje. Echt waar.
0: Dan boleto, toch het je geen dossier kreeg. Meervaart toe jurukele toer ik aan het
1: dossier kreeg. Kom naar Annens uitlegavond. Over het leven.
0: Sunna, Salwa Bhar Jaiga. Hem gratis boelde die Aiken Mikhatin.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Kali samanke,
0: paisa bhari periya. Voor de rest gratis.
1: Consult is gratis. Oh, Lloyd, haat takiwa, sab koike. तो हाथ के रेखा तकिए लो तो बताइए ये सब कोई के कि ओकर हाथ में कौन सी लिखल बा
0: या
1: नहीं मां इंडिया कैन हेल फिल डिंगम सो सो सेन गुड इन फिल डिंगम
0: या
1: मार इन एन डिंग सेन से नीट गुड स्पोर्ट
0: स्पोर्ट
1: In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora ze Mooiba. Maar hoe me ego Nederland dit jaar soms samen ke? Etieke des, toch?
0: Ja.
1: Jahan pe nummer 4, 5 pe haiga u sport wa. Kabi kabi Nederland se dit jaar. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Mwah. Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate? Hamna niet kon konchit mee, ja, sap me slecht.
0: Ja, sap me slecht.
1: Dus denk, in denksport zijn ze nog oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Kooi, admibole,
0: sport. Oh, een sport, hè.
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus ga ik dammen. Daar zijn ze goed in. Oké. Okay. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, nee, ze zijn
1: toen
0: niet
1: goed in wielrennen. Toen India met de glikkooi bij de racefiets chalawega. Toen kwam je de... India toen geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met de racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus...
0: Ja.
1: Kee chalawega, man, bij zich. John, en ik heb kushna haiga.
0: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan hem je ook hebben.
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich.
0: Nou.
1: En die heb je verkeerd mee bijna een normale bicycle. Mensen rijden door op een scooter of een brommertje of in een auto.
0: Ja, maar geen weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij jou. Suriname met fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bicycle vooral jongeren, bicycle per jatra school.
0: Pijlen, had me een doetele jatra haar, leverkert haar op de fiets en zo.
1: Oetje wel, leverkert. Maar later niet meer. Ze hebben een brommer toch? Brom.
0: Kan die hier om de fiets?
1: Zijn naam is Janneke bij zich die chalawee zei. In die brandende zon. Alleen Bakkernis.
0: Oh, haar hè. Ja, dat klopt.
1: Die Bakkernis rijden gewoon in die brandende zon.
0: Nee, klopt.
1: Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt naar. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan. Maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
0: Kee jij India
1: nou, maar asfalt. Toen zo tegen, die mensen, dus dat is wat naar Barca heen. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg en dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
0: Zo.
1: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij Sigrid wielrennen gaat in.
1: Omdat anderhalf miljard aan het midden heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van anderhalf miljard mensen.
0: Behoordeel het niet.
1: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
0: En
1: India afneemt mange manifesteerkeren op via sport.
0: Ja.
1: Dat ze een grote mogendheid zijn, nakali economisch, maar ook via sport, willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
1: nou,
0: het
1: nee,
0: sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar tijdens zo'n week.
0: Ja.
1: Kon je de stadion naar fiets krijgen? Natuurlijk, namelijk pak later op, in die brandende hitte. Maar gewoon een cowboy bent je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja.
1: Dus, India met Nampaisahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
0: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
1: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar daar staat India op 5.
0: Hoisakega.
1: Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Dan ben je in Japan of Duitsland. Je hebt hem nog een blakker. Dus dat komt eraan.
1: To patat kaiga.
0: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
1: Masuna, patat mee. Vind ik hoor, naarmate ik ouder word, waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toen Forever Young, wat er luidt.
0: Zeker.
1: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind dat niet lekker.
0: Hoe kan dat?
1: Een kleine halve portie of een kwart.
0: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
1: Ik denk dat ik verzadigd ben.
0: Maar toen kon je wel lobby
1: krijgen. Ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobby karela bakwa. Bakwa kijk.
0: Maar hoezo...
1: Awara.
0: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die...
1: Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt, kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
0: Dus naarmate je ouder wordt...
1: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten. Vind ik niet meer lekker. Ik ga ze killen, maar ik vind het niet lekker.
0: Oh.
1: Jam, ik kwart khalili, ada khalili. Ben ik al klaar ermee?
0: Ik vind patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor. Heb jij een probleem nu?
1: Want
0: komt probleem.
1: Er komt slecht nieuws aan, hè?
0: Er komt slecht
1: de
0: nieuws,
1: zomer, de zomer was zo droog, luid, huh? Hè, in Nederland.
0: Kie patat,
1: in Europa, kie, maar zeker.
0: Kie aardappel, probleem. Yeah.
1: Patatoorlog.
0: Zoen.
1: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, ja. Die porties, ja. Die gaan kleiner worden.
0: Omdat oogstwa kan tip halva.
1: Dus prijs wat je is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed.
0: Ja.
1: Ik ben voor kleinere porties trouwens.
0: Ja, maar je betaalt wel net zo.
1: Je betaalt hetzelfde.
0: Maar die portie wordt. Ja, dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan.
1: Krimflatie.
0: Maar hoe kan dat nou?
1: Zelfs patat met krimflatie.
0: Maar dat is toch erg? Begin van het jaar zei de van Zoen. Tronja, alu kin, alu sastahega, wagara. Abtuwolehe krimflatie. We gaan nu minder patat krijgen als we een portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
1: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
0: Aardappelen gratis met miele te gaan.
1: Ha, maar op aardappelke prijs wat je hebt, betreft hem ook lelijk. Ik vraag waar kan het halen.
0: Ik heb het niet.
1: Is groot en refill gratis.
0: Ja, en ook persoonlijk.
1: Dus je eet en je drinkt het nandheer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
1: Omdat portion. Hanto or portion barka hai ga.
0: Ja.
1: Ja, tahap is snack. Je wordt ermee dood.
0: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet, hè? Ik bedoel. Zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
1: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
0: Ja.
1: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, luid. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik wat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
0: Je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
1: Ja, maar waarom hang je kleine blikken?
0: Dus ik klein, dunner, mortaal, wat dan niet. Die bedoel je, hè, waarschijnlijk.
1: Maar prijs wat? Een kleine blik.
0: Ja.
1: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed kamtie. Dus dan denk je van ik koop toch die grote blik.
0: Ja.
1: Want kooi ze baatleben. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je.
0: Nee.
1: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
0: Ja, man. Nee.
1: En dan denk
0: Nicola.
1: Je van. Hè?
0: Ja, dus
1: herken je het?
0: Ja, ik herken het. Dat vind ik wel lekker. Dus dat.
1: Maar van petwa toetak.
0: Normaal. Dus ja.
1: Toen vind ik het.
0: Ja.
1: Mij lag ik goed tweeling, maar jezus.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust
1: eten. Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kerkje zeggen?
1: Je moet voor de spiegel gaan staan.
0: En dan moet je buik niet tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Je moet voor de spiegel gaan staan.
1: En dan ga je 90 graden draaien.
0: Je
1: moet in de spiegel kijken. Je moet vanaf de zijkant kijken. Dailoshi. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
0: Dus ga nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Dayo Luca Berevi.
0: Ja. Zullen we wel op de mensen gaan toetsen? Kon je checken, Rikke? Dus ja, oké. Okay. Dan zie je
1: een hoedje. Dan strik je een hoedje.
0: Dus dan zie je je buik omvang dus.
1: Ha? Als je recht vooruit kijkt, denk je, hey, ik val mee, man.
0: Ja.
1: He? Het valt nog mee allemaal.
0: Maar in draai
1: je 90 graden, denk je, Tamasa, je schrik van jezelf.
0: Bolletjeli, Aadjam, Katerotjolbeam. We gaan lopen. Ach ja,
1: dus
0: elke dag lopen.
1: Dus wat voordeel mee baloid.
0: Ja.
1: Dit toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patatwa chotau na, omdat ook stwana mooier haloid.
0: Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met de alles moet je ook Tora zijn kijken. Net dit zijn kijken. Want hamlok biedt dan niet haaibartitels. Dus wij willen, als we een bordje behaat hamlok in Mielja, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
1: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe appen over, Matthias. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
0: Ja.
1: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Nakker het dan?
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik wil op. Nooit.
0: Dus
1: maar bij jou is het heel normaal om drie keer te vragen.
0: Nou ja, zeg drie keer.
1: Acha, twee keer. refill op refill. Kijk. Maar daar zijn verschillen in.
0: Zodat je koets lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet, je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kijkwa banailan.
0: Je doet me nou weer kijkwa.
1: Ai, mooi.
0: Hoi je,
1: tikken.
0: Ik ga die hoi je. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid. Hè?
1: Ka,
0: maar komt die ka, dena ka.
1: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
0: Ja.
1: Ego patat ke niye, doi jane khaiye om een masse. Agar hoi sake, tien go khaiye.
0: Tien go.
1: Tani se ka. Je bent al, toke ego hele patat na hoef khaike.
0: Na.
1: Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
0: Door de droogte.
1: Denk aan de boeren, hè. Dus thorace komt die kreeg. Trouwens.
0: Ja, bol.
1: Ik wil laatste gebar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want dan nee, gebar waar ik op hem lukker op kina.
0: Gebar waar?
1: Europa waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Pier Chinois.
1: Rood iberecht woon op eigen. Zo'n Amerika met kontje hobega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa John Chachkarega. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook één dieselauto. Hamlok ik harme, ego dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
0: Nee.
1: Aan de hand doen?
0: Nee.
1: Ego mooie toch, sap kuch mooi hè. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wa, dhire phir normaliseer ho jayega.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer de.
0: Ja.
1: Lloyd, dus die elektrische auto doe je elektrisch mee, ja, volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook er prijs, ook een benzineprijs, wat behouden is net zoveel als...
1: Ook een naam hem badal deli, Burhua.
0: Burhua, hem rent er niet Sanil, hoor. Het is niet Sanil, hoor.
1: Sankal, hè.
0: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar 80, als je 80 bent, alle boerwa John Sune, dit naar boerwa ook, Sune, maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier is, dan kan hol je alleen.
1: Maar I boerwa wel paglaaien, maar echt waar.
0: Paglaaien.
1: Oké, hem ook zoek alleen bhai se, bhai.
0: Meneer.
1: Bhai se degradeer bhal meneer.
0: Meneer.
1: Ab degradeer bhal na boerhau.
0: Boerhau.
1: Ook er baat hoiga crimineel. Ook er baat hoiga chorwa.
0: Nee, chorwa, abhanje se chor hoi je.
1: Ja, maar hamlok getrapt karilatje, je wat toch
0: hier. Ja, ja, ja.
1: Maar kijk waar we begonnen zijn. Ja, bhai lag hamlok zo roken
0: liet. Dus bhai zit toe degradeer hoe je hier in een kaan pauwtje gaat.
1: Maneer hoe je, maneer hoe je. Maneer ke baat, ab hoe je burhau. Maar die burhau, die stort de hele wereld echt waar in ellende.
0: Ellende, ellende.
1: Het is een probleem, hij gaat. Mensen kunnen niet rondkomen. Energieprijzen zijn te hoog. Producten worden te hoog.
0: Maar ik heb je grote chaos. Meeste dingen zijn hier zo, ik ga. Maar ja, goed.
1: Brouwa, ik naam van Badle Mangila Pira Chaloid. Chapraha.
0: Chapraha.
1: Die Chapraha uit Amerika.
0: Die Chapraha uit Amerika. Okay, we gaan afsluiten nu.
1: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
0: Ja.
1: Chinese spionage. Toch het Chinoise auto na het, hoor? Na. Toch in eigen. Vijay Keba.
0: Vijay Keba, hè?
1: Jij heeft een hele. Een echte Chinees.
0: Ook als jij een zou aanrekenen, want je noemt van tevoren dikse kaker, kanaker.
1: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, goed, Duitsrijk, wat dan maar, ook een Chinoak, wat dan maar. Rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
0: Ja.
1: Een bom. Een bom.
0: Hoe snel weg, Petje, hij gaat ook een stopker die opeens.
1: Hij kan tot ontploffing worden gebracht op afstand door Chinezen. Het is een rijdende bom.
0: Een rijdende bom. Toen heb ik een keer de waarde op, hè?
1: Soch ket na bom hai ga this one. Kai go BYD chalega, seeker chalega, bani kaka. Isa allemaal bommen, loit.
0: Ai. Maar brandweerkazerne me ego Georgia chori kere. Waarvoor zou je...
1: Ik ben normaal aan het metro chori kere.
0: Wat doe je in een brandweerkazerne?
1: Ik ga brandweer... Chor gaat chori doen.
0: Ja, maar waarom een brandweerkazerne?
1: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hoe kaart ik het chorwa ke baat.
0: Oh, dus hoe kaart ik gaat in dit
1: jaar. Gereedschappen ook in nodig waba.
0: Ah,
1: en dat ligt voor het oprapen dat.
0: Ja.
1: Bam.
0: Ai. En het is. Maar ze chori kere, dus hij gaat chori kere gaat in. Hi boy.
1: U chori kere gereedschappen om chori te kunnen doen.
0: Ai.
1: Het is een gereedschap voor hun.
0: Ja.
1: Praxis met name leuk gereedschappen. Omdat toch gamma met dus brandweerkazerne me ligt het vol het oprapen. Het is echt een net hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali-viering.
0: Ja, 1 november Diwali.
1: 8 november Diwali-rahiga.
0: Ja.
1: Ose pahile Navratri hega natuurlijk.
0: Ja.
1: Even voor de mensen die denken van, kai se heet je jua precies. Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
0: Doorgeven.
1: Jonet doet daar naar je aapke pas sunne walo. Agar tu na eens bat hai, tu je japan pandit se batiali hai. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwariji, van priesterraad, van dus van dat clubje van gerenommeerde pandits, die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij liba tibhi. Navratri rahiga isal, sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober, naumi rahiga. Dinedin, u einde hoiga. En sabere dus in de ochtend. Met vrat in de ochtend dus. Aure okarbaat rahiga dushehra. Vijay Dashmi, jonke bolle rahiga loit. U rahiga 20ste ke. Na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober. Chota roep Mehmet Adi. Navratri rahiga isal. En direct ook erbaat natuurlijk. 8 tarik november rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka me kaske met fakkeloptocht. Sabkoch. Tu aye. Tu longham loke saad manaye. En nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isait. John Haiga, John Bhajan Gavega, John Mange Hamloke Diwali op toch met meechele.
0: Bhajan Samaj.
1: Met sang of dans of dat soort dingen. Hè? Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met sang. Hamloke geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben, muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen. Of het een Nari Samaj is. Iedereen, hamsap kooi ken iemand randela om zich aan te melden bij Ujala. Info apenstaartje ujala.nl. Ik kom mail partij je. Wie je bent, or kon groep toke hij jouw keuze. Loop met ons mee, de Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari sowega, mooi se hovega, or mooi hamlok karija dire dire. Dus doe mee met ons.
0: Ja,
1: leuk.
0: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuyana Anand Hega, vrouw Hitkari Partijke, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle hè?
1: Nee, maar iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, leuk. Wat ben je verkeerd, Boldiertje? Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ja. Ook de vrouwen.
0: Ook de vrouwen, ja.
1: Dus kon een larkenke samaj hoi, kon een school hoi, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Kon groep hoi, iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je utor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
0: Zeker. Zeker.
1: Hamna ni ghanti tu kahi bajawe hamar khati mama khat ghanti na bajawe
0: tor khat in ghanti na bajawe
1: hamar ghanti baj jayega to us ujala ke facebook pagina pe tu dekh sakega loit
0: ya
1: ki kab kon chi hoega ek pakat eventjes darbai sanjay jodha
0: ya
1: sanjay moushmi rahega bai indro neel rahega bai ravinder singh bedi rahega darbai Satya Mata Din rahega darbai. Hoe gaaf, hoe leuk. Leut, en Avishkar Orchestra rahega, saaj aur sangeet par. Aur presentatie rahega Sudhir ke haath mein.
0: Ja.
1: Aur 1 november ke rahega, Amsterdam mein, otoke aavek chahega, Hussein lekar aiye, ladkan ke leke aiye, jone ladkan bhi in aanraking aave, met onze cultuur, met onze leuke dingen, leke aiye, na ghare chhoor diye. Speciale oproep.
0: Ja. Ik kan het wel op tijd kinlezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkarta kinse kega.
1: Toen zei het al, aange kiniet, aange bijt hier.
0: Aange kiniet, aange
1: bijt. Leuk, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ja, goedemiddag.
1: Bye.
0: Je had de kabels toen hij. Ujala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aja me paas beje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Hoor. Toen hamlok herhaal krijgen om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 's avonds. Mooi zeg.

Alle radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, everybody. This is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan, and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: De meeste files nemen nu snel af. Er staan nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne Heij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. En er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervoud je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Maus Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en cassave brood.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो Kopje kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. En op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisti Dumeer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap hamse baat kar sakte hain, aur ham aapse baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp.

0: चलेंदे चलेंदे
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. En president Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Open Mic. You are. तू जाने तो हम से

Wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Head. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ojala Radio, your number one radio.
0: Koopje kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: तक
1: यू आर यू आर यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overnamepoging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS Stations weigerde posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. En 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

Bobkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukia Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uskeba Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Saalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Trump noemde het overleg heel goed verlopen. Gezant Steve Witkoff had een heel goed gevoel over de gesprekken. Volgens Trump volgt snel een nieuw gesprek. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de posters stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala.

0: Radio.com.nl.
1: उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Bobkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
1: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Hehe, Ujana's Coffee Chai Middagshow. Welkom. Nou, hoe Lloyd, maar hebben hier een hele goede middag allemaal. Het is vandaag dinsdag 22 september. Aaska Mausam, kitna mooi Mausam is er nog. Kan je hier mooi raha? Kan je het niet garm hoe je raha? Aaska, geweldig.

Lunch Key Program, Coffee Chai mee. Hamlok, ja, baat kunnen wel. Vandaag is ze er wel in de studio. Ja, dat is wel een vereiste. Kie ook het je in je studio merken. Ja, dat werkt niet natuurlijk als hij onderweg ergens naartoe is. Of Hamlok, ze maar je baat kreeg. Nee, dat werkt niet. Ujala Radio gezien. Peesh kezer he. Yeah, Shalom daar ze. Mijn hoe looit mahabir, aurie he, jij ram.

Welkom allemaal, laatjes. Mangerwaarke, Sjaamke, programma. Koffie, chai, middagshow. Aapke waas de ham, peeskrijgen. Jaha per bij aap, hè. Jesse bij aap, hè. Waar je ook bent. Aap Ujjal Radio Co. Sunderen, hè. Een hele fijne middag allemaal. Aaj Mangerwaarke, programma. Headlines, abhi adami aavega. हमने हाथ झुलाओ झुला जाएगा कि हमार कातीन भी आज कुछ लाएगा कि ना लाएगा पता ना है। Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar duidelijk minder hard. Bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat is de kleinste jaarlijkse prijsstijging sinds begin 2024. Vergeleken met juli daalden de prijzen zelfs met 0,1%. Ook werden bijna 3% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Nederlandse consument iets minder somber. Het consumentenvertrouwen stijgt in september van min 34 naar min 33. Nou, mensen zijn iets positiever geworden over hun financiële situatie en grote aankopen, maar juist iets negatiever over de economie als geheel. Forse stijging van inbraken bij brandweerkazernes. Dit jaar is al 85 keer ingebroken bij de Nederlandse brandweerkazernes. Mappe kontje higga. In heel 2025 waren dat slechts 18. Dieven hebben het onder meer voorzien op kostbaar redgereedschap. Handen niet doen, begrijpen we? Kina, begrijpen we. Nederland importeert veel meer gekoeld voedsel. De aanvoer van koel en vies... Vries. De aanvoer van koel en vries producten via zeecontainers is in 10 jaar met bijna een kwart gestegen van 8,9 naar 11,1 miljoen ton. Vooral bananen, avocado's en andere groenten en fruit komen veel vaker per koelcontainer binnen in ons land. Trump en Zelensky spreken vandaag in New York over een mogelijk energiebestand. Volodymyr Zelensky wil afspraken waardoor Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Hij wil daarnaast meer Amerikaanse Patriot luchtverdediging. Iran en het Midden-Oosten domineren eveneens de diplomatie bij de Verenigde Naties. President Donald Trump heeft vandaag een lange reeks gesprekken met wereldleiders, terwijl er voorzichtig wordt gespeculeerd over een nieuw diplomatiek contact tussen Washington en Teheran. Filipijnen bereiken nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De jaarlijkse handel bedraagt nu ongeveer 30 miljard. EU en Filipijnen bereiken dus nieuwe vrijhandelsovereenkomst. De overeenkomst moet onder meer handel in halfgeleiders, machines, vliegtuigen, medicijnen en landbouwproducten gemakkelijker maken. En er is een nieuwe AI-koorts op de beurs. Artificial Intelligence. Technologieaandelen krijgen opnieuw een impuls na veel belangstelling voor Meta, nieuwe AI-assistent Muse. Tegelijkertijd brandolie weer boven de $100 per vat. Benzine keer telkeer paisa charge, waardoor zorgen over inflatie en rente blijven bestaan. Ujjalan Radio hier, Arasun Rehe, Coffee Chai, Middag Show. Arasun Rehe, programma, we hebben aan het Chandrika Singh in de zaal.

मेरा दिल ये पुकारे आज अभी आपने सुने हैं और भी उजाला रेडियो के कॉफी चाय मेरा शो में हम इंतजार कर रहे हैं आनंद चंद्रिका सिंह के इंतजार में है हम हैं वारियर्स वेट नहीं मैं है कान अलग मोमेंट हियर बिनकोम यहाँ स्टूडियो में सुन वालों आज मंगलवार है 22 तारीख सितंबर है एक een opvallend bericht waar ik misschien met Anne zometeen wel over wil hebben. Iemand met meerdere mentale en sociale problemen vertoont vaker agressief gedrag en gelooft eerder in complottheorieën. Blijkt uit een onderzoek van Tilburg University. Vooral traumatische ervaringen en financiële problemen hangen daarmee samen. Ja. Traumatische ervaringen. Nou, waarom lach ik om traumatische ervaringen? Ja, stel je voor dat je een boete krijgt. He, als je een boete krijgt, kan het zijn dat je agressieve, een beetje agressiviteit vertoont. Kan hè, kan hè, kan hè. Dus ja. Je hebt trauma, toch hoor je eigenlijk. Als je een trauma hebt, kan je wel wat agressiviteit tonen. He? Gedrag gewoon veranderen, hoor ze. Ujala Radio, je hebt zin wel hoor. En die man is al binnen. Hij moet wel even wat regelen. Tenin Berjai, Aramse Berjai. En dan kunnen we natuurlijk van start gaan met Ujala's Coffee Jai. Middagshow meer, waarin we wat luchtige onderwerpen gaan bespreken met jullie. Of ik met Anne natuurlijk. En op de achtergrond hoor je dan wel een beetje instrumental. En dan is dat... आज के प्रोग्राम में फिर से हम आपको सुना रहे हैं सुनील चितारू के कम

0: Ja, Arend, ik weet niet of je al zover bent.
1: Ik ben er.
0: Je bent er. Oké. Goedemiddag.
1: Keizer, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Toen haast hoor je.
1: Haast na, hij gaat maar een.
0: Kamertje te bouwen, wacht ik hem niet.
1: Ja. Hoe noemen ze dat? Vakantiestress, hè?
0: Vakantiestress? Wat? Hoe kon stress, Hega? Vakantiestress?
1: Hoe ik stress, Hega? Vakantiestress?
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja. Dus
0: ik moet er even om lachen, hoor.
1: Voordat mensen op vakantie kunnen gaan,
0: moet je
1: heel veel dingen regelen, hè? En dat levert heel veel stress op. Dus als je op vakantie bent,
0: moet
1: je eerst gaan ontstressen van je stress die je hebt gekregen omdat je op vakantie bent. Dat je blijkt onstress, hoor je. Dat blijkt jouw zaterdag bidden. Dan heb je misschien nog maar een paar dagen of het is klaar. En dan moet je weer terugvliegen. Dan heb je vliegstress.
0: Ja, maar
1: terugvliegstress.
0: Terugvliegstress en stress en dat je weer terug omdat
1: had
0: je terug.
1: Dat een soortje toch ook kon kamer mee wachten. Ik was stapel kam hoor je met John Goroto. Je hebt weer stress.
0: Ja, maar
1: dus dat is ook nooit goed, hè?
0: Maar kon stress wel mooi, hè? Die vakantiestress of die vliegterugreisstress?
1: Nou, ik ga je zeggen, stress is stress of nooit. Het lijkt verdacht veel op elkaar.
0: ik vind het wel mooi, vakantiestress.
1: Vakantiestress.
0: Dan ben je juist wel in een opperste stemming van blijheid. Van, heb jij een vakantie? Lekker.
1: Dat denk jij als bankmedewerker. Is dat zo?
0: dus die vakantiestress is van, oké, die koffer moet ik nog inpakken. En
1: juist. Je moet heel veel werk af hebben voordat je weg kunt. Oké, als bankmedewerker niet, bankwadorocha-liga, dus je kunt gaan wanneer je wil. Maar als je een iets andere baan hebt, dan moet je heel veel dingen opleveren voordat je weg kunt gaan. En de boel mag niet instorten tijdens je vakantie, dus je moet heel veel overdrachten doen.
0: Ja.
1: Dus je bent echt zwaar bezig op het werk.
0: Ja.
1: Ghare bhi to kachahiga socha, kijk, kahajabe, daar begint het al mee.
0: Ja, daar begint het
1: waar
0: zeker
1: ga
0: mee.
1: Ik naartoe? Ja. Dus dan ben je 3-4 dagen bezig om te kijken op internet, online. Kijk, kon vakantie jabe, kahabe jabe. Weet je hoeveel stress dat ding levert?
0: Nee, maar zoen, je vakantiestress, je denkt dat je vakantiestress hebt. Wanneer begint het dan? Is het het moment dat je gaat boeken?
1: Vanaf dat moment jouw partner tegen jou zegt,
0: Ik wil op vakantie.
1: Vanaf dat moment, klaar, schiet de stress erin. En dan moet je vanaf dat moment ruimte vrijmaken in je agenda. Dus dan moet je ruimte vrij gaan maken. En dan moet je 2-3 uurtjes gaan kijken, hè, online.
0: Natuurlijk, je moet wel kijken waar het.
1: Je hebt weinig tijd, dus je gaat goed kijken. Kika hajabi.
0: Eerst toen mangi jana kituka hamajai. En daarna ga je kijken, oké, prijs wel mooi hè, prijs wel mooi hè, kina mooi hè.
1: Dan ga je een beetje vergelijken.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: A, B, C, dan heb je 3 keuzes plotseling. Dat is wat je kon wali jai.
0: Ja.
1: Oké, dan raak je gefrustreerd die dag. Dan, butadi is dat.
0: De volgende dag ga je nog een keer kijken.
1: De volgende dag krijg je weer je partner. Je man of je vrouw, hè, op je dak. Van, hoe ver ben je? Hoe ver zijn we? Ik wil wel gaan, hoor. Dan moet je. Dus dan schiet de stress er weer in. Maar dan heb je geen tijd die dag. Moet je de volgende dag, terwijl je druk hebt, hè, moet je toch tijd gaan vrijmaken daarvoor. Dan ben je weer een paar uurtjes bezig.
0: En je hoort het stemmetje nog steeds.
1: Dat stemmetje komt steeds dichterbij.
0: Boekele.
1: Daarna steeds dichterbij, Aiga. Uiteindelijk zit je partner helemaal naast je.
0: Ja.
1: Van oké, maar regel het nu toch?
0: Ja, ik wil dat je nu gaat.
1: Maak een keuze.
0: Ja, ik wil dat je nu gaat. Toet je wel, wat ja, Aiga.
1: Zo gaan die dingen. Zo gaat het bij iedereen, geloof me.
0: Zo gaat inderdaad. Dus wat jij nu zegt, precies, hij is niet zo hoog.
1: Ik let om een larai hoe jij gaat bijna.
0: Serieus? Om een chutta chutti bij hoe zeg ik, kabi.
1: Ah, ja, echt scheiding. Ja, ik kan je hoe je maar.
0: Ik had
1: omdat ze niet.
0: Ja.
1: Ik zei toen dat, beschouwkundige Johanna, ernstig. Luid, dit is een ernstig probleem. Is een breuk. Is een breuk die kan ontstaan door
0: dus,
1: vakantie.
0: Dus voordat je een relatie aangaat, dat een heleboel dingetje van zo'n Baris met hem doe je 10 dagen in je vakantie. En dit en dat en dat. Oh, hier is het zo dat je aan stress hebt.
1: Nee. Nee, dan is het nog leuk toch. Maar op een gegeven moment zit je zo in dat ritme, Luid. Van dingen doen. En je agenda is gewoon bomvol. Dat is het hele probleem.
0: Ja.
1: Dus als je één keer een halve dag of een dag uitvalt, om wat voor reden dan ook, dan loop je meteen achter de feiten. Als je in Nederland bent, zijn naam mee komt die stress behouden, Jan. Ook in andere landen, manjana cultuur, toen Jan het om manjana, Bianca de Kooi. Bianca de Kooi, uw cultuur wat minder stressvol. Maar de stress die er in Nederland, ik zeg het je, je kunt niet zomaar een agenda een vergadering gaan verplaatsen, kan niet. En sommige mensen begrijpen dat niet, dus die blijven je 100 keer een appje sturen van waarom reageer je niet? Arib, je kamkari, laat me reageren.
0: ik heb het woord voor het. Misschien heb ik of ik loop achter, hoor. Maar ik heb het woord voor het eerst gehoord: vakantiestress.
1: Nou, hoor, ik heb het opgeleerd.
0: Aan opgeleerd? Nee.
1: Je bent al te lang, Lloyd.
0: Ja.
1: Solist, to soleer krijgen, dus to ik hele me beslist krijgen. Er is geen druk op jou.
0: Ik moet naar druk. En ik neem maar één kleine koffertje mee.
1: Maar weet je hoe het gaat? Weet je hoe het gaat, Lloyd? Dus dan zijn er 2 dagen voorbij, toch? Nee, 3 dagen zijn er voorbij, want die middelste dag heb je niks gedaan, toch?
0: Nee. Klopt.
1: Want je was te druk.
0: Ja.
1: En die 3e dag was de druk zodanig hoog dat je denkt, oké, Mimsukuno.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook werk, je hebt ook andere dingen, dus je hebt weinig kunnen zoeken. En de 4e dag, dan moet je drukken. Je moet enter doen. Dus je hebt geen keus meer, dan ga je daar zitten.
0: Ja.
1: En dan moet je binnen 10 minuten bij je.
0: Ja.
1: Make up your mind. begin een keus te maken. Begin enter te drukken.
0: en het vervelende
1: en dan
0: is dat
1: binnen
0: jij...
1: 10 minuten erbij en, klaar.
0: Ja, maar het
1: en dan voel je voldaan. Hè? Ja, dan voel je voldaan.
0: Ja, dan
1: alsof je een hele maanmissie hebt volbracht.
0: Ja, te stress. Dat hoor maar niet Girja, hè?
1: Saka hoja. Hey Lloyd, dankjewel voor je koffie, man.
0: Koffie. Ja. Koffie is ook belangrijk onderdeel in de middag koffietjai show. Want iedereen wacht natuurlijk en die pakt dan een kopje koffie erbij om even gezellig te ontspannen tijdens onze tories. Maar laten we het even nog een keer horen, want die mensen die wachten
1: natuurlijk. Ik geluid wel moeilijk, Bie.
0: Toen gaat die bij jou een boekertje kleren.
1: Dat was een nep geluid. Wacht even, zo neer.
0: Ha.
1: Het koffiemoment op de nationale radio.
0: Zeker, daar zeker.
1: There we
0: zeker,
1: go.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk.
1: Was hij lekker of was hij lekker?
0: Nou, dat was een lekkere koffie.
1: Hij
0: moment.
1: Komt wel binnen, hè? Hij komt wel binnen, hè? Nee, koffie en chai programma. Kaise bina koffie bina.
0: Hulauri
1: bina chutney kaise
0: bani. Kaise bani ga.
1: Hoe kan dat? Hulauri bina chutney. Tu samjhe ga ganwa?
0: Hulauri bina chutney kaise bani.
1: Maar bij pulauri eet je geen chutney, bhaiya.
0: Wat eet je dan?
1: Bij bara heb je chutney nodig.
0: Nee, maar pulauri ook hoor. Pulauri ook.
1: Chutney?
0: Ha.
1: Niet. Ja, ik weet
0: of,
1: het
0: of,
1: niet.
0: Of bedoel ik ketchup of zo?
1: Ketchup en zo, dat eten wij toch? Wij eten geen pulauri met chutney, echt niet.
0: Nou ja, ik heb dat wel gedaan.
1: Koi hoi ga, John Kaat hoi ga. Maar je eet het met ketchup, met niemand matcha.
0: Ja, oké.
1: Maar dat is geen echte chutney. Nee, dus kan gewoon zo zeggen, pulauri bina chutney. Je kunt eigenlijk... liever zeggen, bara bina chutney kaise bani.
0: Ja, kan gewoon
1: ook bij bara.
0: Suna, kan gewoon ook even pierse banuai prega.
1: Remake.
0: Rafi, wil ik je vakantiestress heb ik alleen als ik naar Suriname ga. Hoezo?
1: Nee, ik zie je, er is een stress. Ik zeg het je, Lloyd.
0: Ik wil stress
1: of je naar Suriname gaat, of gewoon oor. Boy, te ietsje wakjalke,
0: ietsje wakjalke, kunje
1: boelgele, babalba. Kun je op een dawaai boelgele?
0: Ik wil een mooi onderzoekers krijgen, vakantiestress kun je onderzoekers krijgen. Is een mooie...
1: Ujalas, Maaiveld onderzoek. Doe mee, laat je stem horen.
0: Ik heb een mooi...
1: Promoveer
0: zo, zeg ik.
1: Barca datra toe, zeg ik.
0: Hoe ontkom je vakantiestress, hè?
1: Hoe ontwijk je het?
0: Hoe ontwijk je het? Maar ik zag vanavond...
1: Hoe minimaliseer je het?
0: Ja. De klikarts, en dan moest ik meteen aan jou denken... van mensen met mentale en sociale problemen... vertonen vaker agressief gedrag... en geloof eerder in complottheorieën. Toen dacht ik van, nou ja... als je traumatische ervaringen hebt opgedaan... kan je wel agressief worden. Vooral als het om een financiële trauma gaat.
1: Hoe is het toen de agressief, Mateloid? Nu hebben we alles kunnen verklaren. Nu weten we waarom jij zo agressief bent. Dat komt daardoor.
0: Dus stel je voor dat je achter elkaar...
1: Je bent getraumatiseerd.
0: Achter elkaar verkeersboetes krijgt, dan word je getraumatiseerd en dan word je agressief. He?
1: Wat denk je dan?
0: Boy.
1: Tjahe Jeham met Belker en Perwin op haar, dat zag ik. Dan kun je ook geen boete krijgen. Inderdaad, je kunt trauma's oplopen, Lloyd.
0: Ja.
1: In je jeugd.
0: Ja.
1: Maar Nederland, Westen, met Janne, kan je ze ba? Dat let u, slap voorbeeld aan de. Dat let u na mooi presteren krijgen. Kon het erin.
0: Ja.
1: Of je bent inderdaad agressief. Of je hebt ergens gestolen.
0: Ja.
1: Dan ga je praten met psychologen, toch?
0: Ja.
1: Dan gaan die psychologen je vragen van... wat houdt over je verleden?
0: Ja.
1: Kan je ze door jeugd meer gaan? Was het een gelukkig, happy family? Of deed je vader rare dingen of je moeder?
0: Ja.
1: Ze gaan helemaal teruggraven hebben, ja?
0: Ja,
1: en dan gaan ze daar de oorzaak zoeken... omdat jij vandaag hier een snoep hebt gestolen... in Albert Heijn of in de Volbar of ik weet niet waar.
0: Dat is de reden dus, hè?
1: Het schiet een beetje te veel. Echt waar. Je kunt niet dat soort dingen helemaal in het verleden gaan zoeken.
0: Nee, natuurlijk dan gaan we niet.
1: Dan had je ook een oorlogsmisdadiger, hè, Lloyd?
0: Ha? Hoor je toch?
1: Dan hadden we al een paar mensen kapot moeten schieten.
0: Als we gaan terugkijken hoe ons leven eruit zag.
1: Toen gevaarlijke dieren, ik heb Maratre. We gaan Paramaribo met Machi Maratre. Dus we waren al agressief toen al. Over Machi gesproken. Hè?
0: Wat is er met Machi?
1: Kijk eens even, Mosquito noem je dat ding toch?
0: Ja, Machi.
1: Zijn naam is John Eger.
0: Mosquito. Mosquito, ook de Mosquito. Maar Machi is wat anders, toch?
1: Ja,
0: maar beide zijn vreselijk. Ik word op prikker, ik word Malich.
1: Maar heb je in Suriname nog steeds zoveel moskita?
0: Behoed, heer. Vooral admin John Hey, Nikeri, Koroni, Kusabal, betekent ik kitna, moskita. Hoe heet dat andere ding in Koroni? John, toch een kaartje heb je? Hoe noem je dat? Niet moskita,
1: maar... Koronian, maar die zijn
0: nog... Sarmakka, Koroni, Nikeri, Medie. Dat zijn die kleine dingetjes die je te prikken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: maar hoe heet dat ding?
1: Na
0: moskita, ja. Moskita, oké, dan zie je dat. Maar dat andere, dat zie je niet.
1: Je hebt een heleboel varianten. Ja, je hebt een heleboel varianten, hoor, Lloyd.
0: Ja, hoe je wel die haren.
1: Man kon een deskundige zoenen, hoor je.
0: Ja.
1: Dus stuur ons even die
0: namen. Koroniaan of Kito Nikeriaan. Ja, dat weet je toch? Ze hebben ook kamtieren. Maar Sarmakka, Nikeri, Koroni. Was veel hoor.
1: Ja, jungle, dheerba.
0: Ja, toch?
1: Of pani dheerba, stilstaand water. Daar kreeg je dat soort dingen van,
0: Dus,
1: hoe heet dat ding, joh?
0: Nee, maar deze was gevaarlijk.
1: Deze was die hele kleine?
0: Ja, en dan zag je... En ze kwamen echt met...
1: Ze echt de bloedzuigers, man.
0: Ja, nou ja, je ziet het ook niet, hè. Aan de ene kant heb je ik ben even de naam kwijt.
1: Lloyd, het is naartoe stress met naar alcohol. Is nergens voor nodig.
0: Dus mensen,
1: je krijgt zometeen hulp.
0: Mensen, help mij even. Hoe heet dat ding? John Sarmakka, Nikeri, Koroni mee. Nikeri mee. Die kleine dingen die je niet ziet. Ze weten het al,
1: Lloyd.
0: Ik ben even de naam.
1: Nee, je bent in de stress. Rustig, Lloyd. Adem. Adem in, adem uit. Rustig, Lloyd. Antwoord wel aanwezig. Ze gaan je helpen zometeen.
0: Hives is weer terug, hè? Wist je dat? Hives, Jan hebt het op de voorganger van Facebook. Maar ja, ik vraag me af, wie gaat weer terug naar Hives? Hè?
1: Hives was wel een ding, hoor. Trouwens, een Nederlands ding, hè? Hives.
0: Maar ze hadden op hun toppunt hadden ze iets van 9 tot 11 miljoen leden, hè? Mensen die Hives bezig was.
1: Eigenlijk hebben ze het te vroeg gepiekt.
0: Maar waar is het fout gegaan? Dus als jij zo groot bent geworden, hoe kan je door andere bedrijven...
1: Die anderen hebben het gekopieerd en verbeterd.
0: Veel beter gedaan.
1: Veel beter gemaakt en helemaal verslavend gemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik denk niet dat hij... Kijk, er zijn een aantal mensen nostalgie, toch? Hey, hij is Spilem gebruiken, Blauwpeer gebruiken eventjes. Maar natuurlijk ga je die dominante positie van die andere grote jongens...
0: Ja.
1: Niet meer kunnen bedreigen. Voorlopig niet.
0: Nee. Ik vraag me af hoe lang dit wel huis gaat bestaan. Ja.
1: Snap je Facebook-gebruiker, Insta-gebruiker, TikTok, Arnhemikaka.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, dat gaat niet. Maar Sunna, hoe bat jam toch? Wat jij er iets uit?
0: Nou, Mampira, een bolle. Mampira heet dat ding. Mampira. Mampira, die zijn de gevaarlijkste.
1: Gutni. Er is nog een naam hoor ervoor.
0: Oh?
1: Ik wil Hindustani je naam, Piba. Gutni of Gutni.
0: Okay,
1: we gaan zometeen hulp krijgen. Let maar op. Oké, ik wil Hindustani je naam, Piba. Mampira wel, maar dat is de Surinaams.
0: Die Mampira waren wel vervelend hoor, echt serieus. Die waren echt
1: maar Hindustani me bhi ego naam ba chaloi.
0: Ja, Hindustani me naam.
1: Jini che jwan raha, bara vervelend raha yaar.
0: Ja.
1: Maar tu hume aflaikar dewe yaar, dus Mosquita loit.
0: Mosquita, ha.
1: Tu klambu ke niche sutle kabhi?
0: Ha.
1: Klambu ke niche?
0: Ha?
1: Kahan sa naam hai?
0: Nee, ja, in Nederland bhi.
1: Kahe ke Nederland mein yaar, Nederland mein kaam Mosquita ba.
0: Ham jahan hum rehla, wahan bhi ego riba hai gaya, slow hai gaya.
1: तो जंगल में रहना जंगल में मंगल
0: दस तो सोमरवा में नेलम में भी कावले मस्किटो और यहां के मस्किटो ने prikken erin, dan krijg je grote bult en zo toch.
1: Dus jij slaapt in Nederland onder een klamboe?
0: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Maar nu niet meer. Serieus? Hoor. Nu niet meer.
1: Je bent echt een baby. Je wordt beschermd.
0: Dus ja,
1: okay, Iron Dome toch?
0: Ik bang me niet meer om die mosquito's. Dus ja, ze komen en dan prikken ze. Ja, waar moeten ze prikken? Op mijn haren, beenharen of borstharen?
1: Zo'n wel een luid keer door hier te lang, want die man heeft de Iron Dome. Ja. Iron Dome. Kan droom. Is wel een verschil hoor. Iron Dome.
0: Maar
1: in Suriname, hè, luid. Ging je ook met de flit? Met de flit werken?
0: Flit,
1: weet je wat een flit is?
0: Kon je flit, wat?
1: Ja, dat is Kushna Jane, ja. Hi, boy.
0: Wat is die flit ook alweer? Was dat iets om te spuiten of zo?
1: Iemand die een flit niet kent, is geen Surinamer. Punt.
0: Hoe kon je daar? Is dat ding waarop ze plakken of zo? Bedoel je
1: dus
0: die?
1: Alle mensen die nu luisteren, luid.
0: Ja.
1: Dit is de ultieme test.
0: Ja.
1: Als jij niet weet wat een flit is, dan ben je geen Surinamer. Toen had ze op een naam Nikale wat ze zei. Tatu Bakrabat, Surinamer. Als je niet weet wat een flit is.
0: Suna, boitik het me, ham boitik me reti.
1: Juist boitik het me, ik zei wat een flit is.
0: Suna, ham na janil kuchi jwacha.
1: Priye sunne walo, bhaiyo bhaino. Deze man, Lloyd Mahabir. Uit Amsterdam. Hij is bijna 60 jaar en hij beweert dat hij uit Suriname komt.
0: Ik weet
1: niet wat een flit is.
0: Ik betwijfel
1: of deze man Suriname is. Hey. Ik betwijfel het gewoon.
0: Ik weet echt niet, serieus.
1: Je weet niet wat een flit is?
0: Nee, ik weet niet wat een flit is. Ik moet even gaan zoeken.
1: Weet je hoeveel mensen nu aan het flippen zijn? Dat ze horen van,
0: Ik weet het echt niet. Is het echt serieus? We praten nu over flit. Oké, ha.
1: Ja, zo is het. Je kan aangeven. Je kan haken. Nee, we zijn de Suriname balans.
0: Ja, we zijn weer in Suriname.
1: Suriname, de mensen die daar gewoond hebben, die weten dat gewoon. Alleen Lloyd weet niks gewoon. Ik heb Moria mee, hamna ni kaap hele, maar ik... Kuch kon het draad tot khulal ba.
0: Buddhi bharvast.
1: Zijn lange termijn geheugen heeft het begeven, klaar.
0: Ja.
1: Iedermeer na jane pahile ke baat. Schrijfa,
0: jab bhar ja hai, tan jin chahenge, kan je delete kere.
1: Dus, jab ab aave maachi ke samai, arre, maskita ke samai, in Suriname weet je dat tot, laat ons 6 uur zeggen, bijvoorbeeld. Hamwa dobiga, aiga udhiaiga.
0: Udhiaiga.
1: Een paar uur lang koop Udhiai, daarna gaat het weer liggen een beetje.
0: Ja.
1: Dus wat deed je dan in Suriname? Dan moet je je shutters... Je weet wat shutters zijn, toch?
0: Ah, shutter, ham janila. Dat weet ik.
1: Ham sochi, ochi, wana janila. Dan moet je je shutters dichtmaken, dus je ramen dichtmaken.
0: Ik kan me niet voorstellen dat die shutters je beschermen, hoor. Hey. Huh?
1: Nou, dan moet je dat doen eerst. Die shutters die zorgen ervoor dat, laten we zeggen... 95% niet meer binnen kan komen.
0: Ah, dat is al behoorlijk wel veel, 95%.
1: Best wel goede bescherming voor Surinaamse begrippen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan pak je een flit.
0: Een flit.
1: Je hebt geen Begon, je hebt geen spray in een spuitbus. Nee, je hebt een flit. Daar zet je een middeltje in. Hamnani middel, welke naam kon je hier? Daar zet je dat erin. Ik wil vloeistof.
0: Ha.
1: En dan ga je dat ding...
0: Yeah.
1: Het is een soort spuit die je dan moet gaan spuiten.
0: Yeah.
1: Dus ik go koba gachich. En dan heb je een spuit erachter. Dan ga je luchtdruk zetten.
0: Yeah.
1: En dan vernevelt het.
0: Ah.
1: En dan gaan die muskieten die al binnen zijn...
0: Maar
1: die
0: ja,
1: gaan dood.
0: Die gaan dood.
1: John, ik had go bitter. Oh, John, awe mange na aiga. Want flitke geurwa, John, aiga.
0: Ook zo heb je durk.
1: Dat houdt ze tegen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat ding was pure gif wat je ging doen.
0: Ja.
1: Wat deed je dan? Ik had daar spoitieker de kamer wat. Dan moet je die kamer helemaal dichtmaken. Ook er kwadi ban kar je, sabs kuch ban kar je. Want de flitgeur moet zijn werking doen nu.
0: Maar die flitgeur werkte alleen maar bij die muggen en zo, moskita's.
1: Nee,
0: niet op
1: ook
0: mensen.
1: Bij mensen. Nee, maar in een flitgeur ging je niet slapen, hè? Kon je naar pakla, hè? Dus de 1 uur, 2 uur toen flit kar die, hè? Soete se pahile. Aur aardbeer je soete loid. Dan ruik je het nog steeds, hè, die geur.
0: Oh ja.
1: En dat gebeurde avond na avond. Hey, dat ding kan nooit gezond zijn geweest.
0: Nee, nooit.
1: Oh, ik had het niet. Hoi, zeg maar, jullie loid.
0: Oh, hamlok en moeriak graven, joh, ik had in.
1: Hamlok flit geur, zei hamlok en moeriak graven. Nu weet ik het.
0: Ja.
1: Daar komt het door.
0: Daar komt het door.
1: Daarom is ons lange termijn geheugen aangetast.
0: Chidwak en naam heet Kutki. Kutki zijn kleine beestjes.
1: Kutki, juist.
0: En die flit is een spuitbus tegen muggen.
1: Ik zat in de buurt, hè, Kutki.
0: Ha, to Kutki bolere.
1: Ham bolere, toch?
0: Dekke, door moeriak ama, hè. Ursula bhi bole Kutki.
1: Hem kan die flit met zoetli. Toen jada flit met zoetli.
0: Ursula, ook welkom voor het eerst reageren. Ze zegt Utki. Nee, niet Utki, Kutki. Ah, hè. Flit.
1: Utki kon een dusser chij baloi.
0: Hamar Mohammed, ik heb een verkeerde woorden. Wat ik eigenlijk moet uitspreken, spreek ik weer verkeerd uit. Jessica, ik wil gaan hem praten over gekoelde fruit en zo. Gekoelde zaken worden geïmporteerd. Jessica, banaan op heel, avocado op heel, groente en fruit. Dat zijn die koel- en vriesproducten. Bolivies producten, maar vriesproducten. Jada importeren hun in Nederland. Maar waarom?
1: Sunne walo, bara belangrijk nieuws. Acha, dit is nieuws van de dag. Ki buitenlandse fruit aanwege. Bara, bahut gambheer nieuws, maar echt waar. Ja, Lloyd, we importeren fruit, inderdaad. Bahut barka nieuws toe dele.
0: Gekoeld.
1: En ze zijn ook nog eens gekoeld. Hey, je nieuws. Jij kunt echt nieuws selecteren, hoor. Tot niveau kuch uschaiga.
0: Suna, jane ke chahi kitna hum log dheer importeren.
1: Dus, Suna, Nederland me kon je hovega. Nederland me hove droifi.
0: Ja.
1: Appel, peer.
0: Oira.
1: 10 go fruit hovega.
0: Oira.
1: De man hap next moro.
0: Next.
1: Amua jo nam khaili sabere, kaha se aile ba tu sochega?
0: Aile hega Corsica.
1: Ananaswa jo nam khaili ba ti kalnia, kaha se aile?
0: South America.
1: Bananua John Aile, kahan se Aile?
0: Zuid-Amerika.
1: Denk je dat in Nederland groeit?
0: Nee, natuurlijk
1: Nederland
0: niet.
1: Mego bakuana hovega jaar.
0: Ik ook bakuana
1: hovega. Aysandes me hem lo krehila.
0: Nee, maar het gaat erom dat ze veel meer importeren tegenwoordig dan voorheen.
1: Maar importeren is goedkoop toch, voor ons?
0: Haan.
1: Allee, ja, Nederland met paisa bharal bha. Import kan lekker hoe ze Ecuador ze. Dan krijg je een paar kilo
0: cocaïne.
1: Drugs op mee. Waar KLM ke vlucht wat me bhar dega, bam. Dan krijg je een paar kilo gratis mee.
0: Ab ham jani ki Nederland kaha ke na dhani hoi gele ga.
1: Jan gele to?
0: Ab jan gele.
1: Chori chapati me mijn nummer 1.
0: Rafi bolle he, over die vakantiestress. Het begint al met die 20 kilo dat je moet meenemen. Die koffer moet niet meer dan 20 kilo zijn. Toch? Adamien, ben je
1: stress gereden? Maar apen bad bataille. Privé bad. Bhaiya, bhaiyo, bhaino. Maaf kar diya me. Ik heb 32 kilo bij moeten boeken steeds. Hè?
0: Serieus, 32 kilo?
1: 32 kilo, hè, bhaiya.
0: Maar kunji tu le jaega? 20 kilo, het zou toch meer dan voldoende zijn?
1: Le jaila o laila. Or Ecuador se maila. Ai boy,
0: dus die even terugkomen over die vakantiestress. Inderdaad, heel erg mieke stress van maar ik 20 kilo zei, ja dan had jij een keer dit, dat, bla bla bla. Jij een touwleke van tevoren.
1: Zijn ik het naar Larai geweest, Lloyd? Maar op Schiphol, of Sanderij? Nee, dat gaat wel mee, dat is voor mijn moeder. Toen had ik maar van de moeder moet wel mee.
0: Ik heb er niet bij
1: stilgestaan
0: dat een stress is, boy. Sang, echt.
1: Ay, tro. India, India de kakerega, Lloyd.
0: India kaker India.
1: India, wacht hier. Hamna maila beledigd kreeg ooit gechat, dus ik moet dat even netjes formuleren. Ja. India met 1,5 miljard admirega.
0: Ha.
1: Wereldmacht. Sabse jada insan jon dunia me ba.
0: India me hei.
1: India me ba.
0: Ja.
1: Oké, dat weten we. Nummer 1. Ook de economie, John Haiga.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze vierde economie op dit moment ter wereld. Misschien kan iemand fact-checking doen voor ons.
0: Ja.
1: India, vierde economie ter wereld op dit moment.
0: Ja.
1: Hamrijan Amerika, Duitsland, or China, ook er Ageba, en dan India.
0: Over een paar jaar staan ze op de eerste plaats.
1: Nou ja, in aanval op de derde.
0: Atja, dieren.
1: Duitsland kipietje had Adega.
0: Auto sowieso.
1: Dan heb je nog Amerika en China en dan India. De top 3 mee aanjaaien. Zoiets is het op dit moment. Ik ga geen fact-checking op dit moment doen. Maar ze staan vierde volgens mij. Dus India, ik op barca macht. Maar weet je waar ze zijn goed in heel veel dingen. Hé, Bram, mooi zijn uitleg, kereltje. Echt waar.
0: Dan boleto, toch je een dossier kerken. Meervaart toe jurkel het door ik aan denk.
1: Dossier kerken. Kom naar Annens uitlegavond. Over het leven.
0: Zona, salwa bhar jaega. Hem gratis boleto, ik en mij gaat in.
1: Psychologische sessie. Gratis consult. Jullie samen
0: Kan je samen een paar keer per jaar? Voor de rest gratis.
1: Consult is gratis. Of nooit haat takje was, heb ik ooit. Toen haat ik erin. Haat takje nooit, of wat je hebt ooit. Kioker haat me kon je niet helpen.
0: Ja.
1: Nee, maar India kan heel veel dingen. Ze zijn goed in veel dingen.
0: Ja.
1: Maar in één ding zijn ze niet goed: sport.
0: Sport.
1: In sport zijn ze echt heel slecht.
0: Ja, hoe kan dus het? Ligt het aan ons?
1: Hockey met Hora Mooiba, cricket met Hora Se Mooiba. Maar hoe me ego Nederland jit jaiga soms samen ke? Etike des, toch?
0: Ja.
1: Jahan pe nummer 4-5 pe haiga o sport wa, kabhi kabhi Nederland se jit jaiga. Oké. Dus laten we zeggen, behalve hockey en cricket zijn ze nergens goed in. Hardlopen? Nee. Atletiek? Nee. Boksen? Nee. Voetballen? Helemaal niet.
0: Helemaal niet.
1: Judo, karate? Hamna ni kon konchit me ja, sap me slecht.
0: Ja, sap me slecht. Dus
1: in denksport zijn ze nog oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat mag je een sport noemen of geen sport noemen. Koi admibole
0: sport. Oh, een sport. Ja. Sport, hè?
1: Maar het is een denksport.
0: Ja.
1: Dus schaken, dammen, daar zijn ze goed in. Oké. Okay. Maar ze zijn zeker niet goed in wielrennen, Lloyd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nee, ze zijn
1: toen
0: niet
1: goed in wielrennen. Toen India met de glik, kon je een racefiets. Toen heb je En die had ook geile, ham geile, etana die geile. Ik heb nog nooit iemand gezien met een racefiets daar. Nog nooit, echt waar. Dus,
0: ja.
1: Keetje laat wegen, man, bij zich. Jonathan, een beetje kushna haiga.
0: Ja, dat zijn mensen die mensen vervoeren, toch? Ik bedoel, kan hem je ook hebben.
1: Riksha. Nee, maar gewoon normale bij zich. En die heb je verkeerd mee bijna, hè? Normale bij zich. Mensen klopt. Rijden door op een scooter of een brommertje of ja. Een auto.
0: Ja, toek, maar geen weinig fietsen, inderdaad.
1: De hele fietscultuur is er niet bij je. Suriname, mijn fietscultuur was bijna raar, maar had me noodgedwongen. Bij Segripe, vooral jongeren, bij Segripe, ja, trouwens.
0: Nee, Milan doet het, ja, te haar, lever ik het op de fiets en zo.
1: Uchi-jua wel, lever ik het. Maar later niet meer, ze hebben een keer brommer toch? Brom.
0: Kan die hier hebben de fiets hier,
1: zijn naam? Zijn naam is Janneke bij Segripe, in die brandende zon.
0: Oké.
1: Alleen bakkernis.
0: Oh, haar, hè? Ja, dat klopt.
1: Die bakkernis rijden gewoon in die brandende zon.
0: Nee, klopt.
1: Dus in Nederland heb je veel meer een fietscultuur. Eens, ja, toch?
0: Klopt.
1: India met fietscultuur echt namba. Maar nu wil India WK wielrennen in India organiseren.
0: Huh?
1: Zij hebben al wat dingen gedaan, maar ze zeggen van Sunna, we gaan het in India organiseren.
0: Kijk jij India
1: nou, mee? Asfalt. Toen zo tjega, Lloyd. Die mensen, dus dat is wat naar Barca heiga. Nederland met Groningen mee organiseren, weet je wat. Groningen gaat het afleggen zometeen tegen India. India gaat het nu organiseren, zeer waarschijnlijk. Hij wint het van Groningen, hè? Dus die hele ronde van Groningen gaat weg. En dan wordt het in India georganiseerd, WK. En in India wordt het in de buurt van Pune georganiseerd. En dan leggen ze nieuw asfalt aan, Lloyd.
0: Zo.
1: Helemaal glad, helemaal bizar, mooi.
0: Kan niet bij zich dat wielrennen gaat in.
1: Omdat anderhalf miljard aan midden heen gaat.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo. Stel je voor dat 5% alleen gaat kijken. 5% van anderhalf miljard mensen.
0: Behoorde het niet.
1: Dus het is een enorme markt ook voor het wielrennen om dat te doen.
0: En
1: India afnek mange manifesteerkeren op via sport.
0: Ja.
1: Dat ze een grote mogendheid zijn. Nakali economisch, maar ook via sport willen ze dat nu de komende jaren gaan demonstreren.
0: Ja.
1: Dus ja, goede ontwikkeling.
0: Zeker, goede ontwikkeling. Maar
1: wel een hele bijzondere ontwikkeling.
0: Ja, ja, maar ja, goed, wielrennen en dan leg je de relatie met naar de fietsenmarkt? Of is het meer van
1: nou,
0: het
1: nee,
0: sport?
1: Je gaat alleen maar witte mensen zien fietsen daar tijdens zo'n week.
0: Ja.
1: Ik kon je de stadion naar fietsen krijgen. Natuurlijk, namelijk pak later om, in die brandende hitte. Maar gaan we een cowboy met je lijken. Dus WK wielrennen wordt afgesnoept van Groningen waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja.
1: Dus, India met het Nampai Sahiga. Het Nampai Sahiga is niet meer normaal voor dit soort dingen. Dus ze winnen die strijd makkelijk. Makkelijk van Groningen.
0: Mensen helpen ons hoor. De factcheck is gedaan. Japan staat op 4, zo te zien.
1: Ik weet niet wie het heeft gecheckt. Maar Hoisakega, maar daar staat India op 5. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit.
0: Dan ben je in Japan of Duitsland. Dus dat komt eraan.
1: Toe patat kaiga.
0: En natuurlijk, ik hou van patat, ja. Wie ken ik kaiga patat?
1: Maar sunna, patat me, vind ik hoor, naarmate ik ouder word. Waarschijnlijk heb jij er geen last van, want toe. Forever young, wat hè, Lloyd?
0: Zeker.
1: Ik kan niet een hele portie patat meer eten. Ik vind het niet lekker.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Een geile halve portie of een kwart.
0: Waarom komt het dat je niet een hele zak patat kan eten?
1: Ik denk dat ik verzadigd ben.
0: Maar toen kon je wel lobbykeren.
1: Ik denk dat patat heel snel verzadigd. Ham lobbykeren la bakwa. Bakwa kijken.
0: Maar hoezo?
1: Awara.
0: Maar hoezo ben je snel verzadigd? Dus als je een paar van die
1: patat. Ik vraag me af of andere mensen dat herkennen. Naarmate je ouder wordt kun je minder patat eten. Is het waar of niet waar? Maaiveldonderzoek.
0: Dus naarmate je ouder wordt.
1: Ik heb er wel last van. Ik kan niet een hele patat eten. Vind ik niet meer lekker. Ik ga ze killen, maar ik vind het niet lekker.
0: Oh.
1: Jam, ik kwart khaleli, ada khaleli, ben ik al klaar ermee. Bij
0: ik
1: je.
0: Vind
1: het
0: patatje oorlog zo vind ik heerlijk hoor.
1: Nou, daar heb jij een probleem nu. Want
0: probleem.
1: Er komt slecht nieuws aan. Hè?
0: Er komt slecht
1: de
0: nieuws
1: zomer, De zomer was zo droog, Lloyd.
0: Huh?
1: In Nederland.
0: Kie patat,
1: in Europa,
0: kie,
1: maar zeker.
0: Kie aardappel. Probleem hoor.
1: Patatoorlog hoor. Patatoorlog.
0: Zoen.
1: Nee. Dus die patatdingen die je koopt, die porties, die gaan kleiner worden.
0: Omdat oogstwa kan
1: tip. Omdat oogstwa kan tip halen. Dus prijs wat je is hij €2,30, ik zeg maar wat, voor een patatje. Dan blijft de prijs wel €2,30, maar je patat wordt kleiner. Hoe vind je die? Je portie wordt kleiner. Dus dat is wel goed. Ja. Ik ben voor kleinere porties trouwens.
0: Ja, maar je betaalt wel net zo
1: veel. Je betaalt hetzelfde.
0: Je betaalt hetzelfde, maar die portie wordt... Dat is toch jammer, dat is toch vervelend? Kijk, dan...
1: Krimflatie.
0: Maar hoe kan dat namelijk?
1: Zelfs patat met krimflatie.
0: Maar dat is toch erg. Hamlo, begin van het jaar zeiden van zo'n... Trondja, alu kin, alu sastahega, wagera. Abtuwolehe, krimflatie. We gaan nu minder... We gaan nu minder patat krijgen als we een patat, portie patat kopen. Dat is toch wat, hè? Hoe dan?
1: Maar de aardappeloogst in Nederland is gedaald met 210.000 ton.
0: Aardappelen gratis met Miele te gaan.
1: Ha, maar op aardappelkeprijs wat je hebt. Betreft hem ook lille die ik op vrachtwagen heb geloofd. Dus je eet en je drinkt het naar de heer, maar dan zie je ook hoeveel obesitas er is in Amerika.
0: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, omdat, het is wel ongezond.
1: Omdat portion. Gaan toch een portion barkaai ga.
0: Ja.
1: Ja, tahape, snack. Je wordt ermee dood.
0: Nee, maar daar word je gewoon misselijk van. Dat kan ik ook weer niet. Hè? Ik bedoel, zoveel vet en dat soort dingen. No. Te veel is ook weer niet goed.
1: Maar het is relatief goedkoop, patat eten.
0: Ja.
1: En dan pak je een blikje cola erbij. Trouwens, een blikje cola, Lloyd. Ik vind die blikken ook heel groot, hoor. Vroeger had ik daar ook geen last van. Maar naarmate je ouder wordt, denk ik dat je hebt hier. Dit kunnen we ook onderzoeken, hoor. Een blik cola vind ik te groot nu. Een halve cola zou genoeg zijn voor mij. Ja. Halve blik, bedoel ik.
0: Oh, je hebt van die kleine blikjes ook, toch?
1: Ja, ah, maar waarom hangen kleine blikken?
0: Heel klein, heel dunner, die bedoel je waarschijnlijk.
1: Maar prijs wat, een kleine blik.
0: Ja.
1: Ten opzichte van een grote blik, prijsverschil wat behoed, kamtie. Dus dan denk je van, ik koop toch die grote blik.
0: Ja.
1: Want kooi ze baardleben. Maar wat gebeurt er? Niet elke dag heb je iemand bij je,
0: nee,
1: toch?
0: Nee.
1: Dus dan open je dat ding, want je lust het wel. Maar bij een half of drie kwart zit je echt al vol, man.
0: Ja, man. Nee.
1: En dan denk je
0: cola.
1: Van, hè?
0: Ja, dus
1: herken je het?
0: Ja, ik herken het. Maar patat wel hem lopen, Kerila. Dus dat vind ik wel lekker. Dus
1: ah, maar van petois toe taak, hè?
0: Normaal. Dus ja.
1: Toen vind ik het lekker.
0: Ja.
1: Hij me lekker goed tweeling, maar je zei.
0: Nee, en naarmate je ouder wordt, moet je ook denken aan je gezondheid. Je moet wel bewust
1: eten. Weet je hoe je buik moet testen, Lloyd?
0: Kan je ze testen, kerkje, zeg
1: je? Je moet voor de spiegel gaan staan.
0: Tegen de spiegel aankomen, bedoel je dat?
1: Nee.
0: Ik dacht al je moet
1: voor de spiegel gaan staan.
0: Ja.
1: En dan ga je 90 graden draaien.
0: 90
1: je moet in
0: graden.
1: De spiegel kijken. Ja. Je moet vanaf de zijkant kijken. Daar is Yoshi. Als je echt een buiktest wil doen. Alle mannen die dit durven. En vrouwen trouwens ook.
0: Dus nog een keer. Dus je gaat voor de spiegel staan. En dan?
1: Ga naar 90 graden links of 90 graden rechts.
0: Ja.
1: Dan sta je dwars op de spiegel. Daar je Luca Berefi.
0: Ja. Zullen we wel een toelonsamage gelaten? Dus ja, oké.

0: Tim Draigo.
1: Als je 90 graden, denk je, Tamasa, je schrikt van jezelf.
0: Bolicelli, ik ga het er bij hem. We gaan lopen. Ach ja,
1: dus patatwakanti hoigator voordeel mee, Baloid.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik leer toch, alles wordt in je voordeel uitgelegd hier.
0: Alles.
1: Het is in jouw voordeel. Gezondheid gaat die patatwakchort uit. Na omdat ook stwana mooi raakt.
0: Gezondheidstherapie, hè?
1: Het is goed voor je gezondheid. Kleinere porties, kleinere patatjes.
0: Ja, maar met alles moet je ook Torah kijken. Naar de heertje kijken. Want Hamlok biedt dan niet haai buitentels. Dus wij willen, als we een bordje behaad Hamlok in Milja, dan eten we één keer en dan willen we nog een keer eten.
1: En dat is fout. Zelf nog nooit. Doe apen over met je helpen. Ik niet hoor, ik ben niet zo. Kijk, wat jij bijvoorbeeld doet, hè, waarin wij verschillen.
0: Ja.
1: Veel mensen dat maakt het leven juist leuk.
0: Ja, natuurlijk. Het zou wel saai zijn als we hetzelfde zouden zijn. Hè?
1: Ik schep nooit een tweede keer op. Nooit.
0: Na keretene?
1: Ik vraag aan niemand nooit van, hey, ik hoor op. Nooit.
0: Dus
1: maar bij jou is het heel normaal om 3 keer te vragen.
0: Nou ja, zeg 3 keer.
1: Atja 2 keer. refill op refill. Kijk. Maar daar zijn verschillen in.
0: Zodat je koes lekker is, dan moet je wel eten, toch? Je moet er wel van genieten. Hè?
1: Ah, zeker. Hamja kaikwa banaila.
0: Je doet nou weer. Ai,
1: mooi. Hoige, tikka.
0: Ik ga die hoige, mooi hoige. Nee, we hebben genoeg gekletst vandaag in Koffietjai middagshow. En ik hoop dat de mensen ook thuis hiervan hebben genoten. Ook Jan Kebatemokali, ook over gezondheid. Hè? Ka, maar komt die ka, dhena ka.
1: Dus portion baat liye voortaan. Gewoon baat liye.
0: Ja.
1: Ego patat ke niye, doi jane khaiye omen maas. Agar hoi sake, 3 go khaiye.
0: 3 go.
1: Tani se ka. Je bent al, toke ego hele patat na hoef kaike.
0: Na.
1: Denk aan het milieu, denk aan de wereld. Denk aan je gezondheid.
0: Denk aan andere mensen.
1: Denk aan de aardappeloogst die mislukt is.
0: Door de droogte.
1: Denk aan de boeren, denk aan de boeren. Hè? Dus Torah se kamti kiye. Trouwens.
0: Ja, bol.
1: Ego laatste gabar, Lloyd.
0: Ja.
1: Want hem nee, gabarwa kap hem lokker pap kina.
0: Gabarwa.
1: Europa. Waarschuwt voor Chinese spionage.
0: Pier Chinois.
1: Roach ibericht wonen op eiga. Zo'n Amerika me konchi hobega. Ik ga er niet over praten. Ik ben helemaal moe geworden ervan.
0: Ja.
1: Borhawa John Chichkarega. Het is echt irritant, joh.
0: Bout irritant, echt, ja.
1: Wij hebben in huis toch ook 1 dieselauto. Hamlok ik haar mee, ego dieselauto biba.
0: Ja.
1: Maar die dieselauto ga je toch niet zomaar wegdoen?
0: Ja.
1: Van de hand doen?
0: Ja.
1: Ego mooie auto, he, sabkuch mooi he. Dus dan denk je van, acha, dieselprijs wa, dhire phir normaliseer ho jayega.
0: Ja.
1: Nou, we wachten al jaren erop, het wordt niet normaal. Je betaalt wel heel veel wegenbelasting.
0: Ja.
1: Dus dat ding is wel weer redde.
0: Ja.
1: Lloyd, dus die elektrische auto doe je elektrisch aan mij volledig. Daar compenseer je het een beetje mee.
0: Ja.
1: Maar die diesel doet pijn, hoor.
0: Het doet pijn, want ook er prijs, ook er benzineprijs, ook behouden is net zoveel
1: als... Is dat wat Burhua
0: karwaai?
1: Ook een naam hem badal deli, Burhua mee.
0: Burhua, maar het is niet Sanil, hoor. Het is niet Kishbulia, het is niet...
1: Ha, Sankal hè.
0: Dus hoe 80 jaar hoor je, maar als je 80 bent, alle boerwa's doen zo, dit is een boerwa ook, zo nee, dan kwaad naar leer. Maar als je dus die leeftijd bereikt, dat er niet hier de rest aan kan houden.
1: Maar die boerwa wel paglaaien, maar echt waar.
0: Oké,
1: hem lukt zo ook alleen bhai se, bhai.
0: Meneer,
1: bhai se degradeerbal meneer.
0: Meneer,
1: degradeerbal naar boerhou.
0: Boerhou.
1: Ook er baat hoi ga crimineel. Ook er baat hoi ga chorwa.
0: Nee, chorwa, ab hij is een chor hoi ga.
1: Ha, maar hem lukt getrap karila, je wat wat dieren dieren.
0: Ja.
1: Maar kijk waar we begonnen zijn, jaar bhai lagen hem lukt zo ook alleen.
0: Dus bhai se tu degradeer hoi dieren, ik kan haar pauchi ga.
1: Meneer hoi ga, meneer hoi ga, meneer ke baat. Maar die boerhouw die stort de hele wereld echt waar in ellende.
0: Ellende.
1: Het is een probleem. Mensen kunnen niet rondkomen. Energieprijzen zijn te hoog. Producten worden te
0: maar
1: hoog.
0: Maar ik heb je grote chaos. Meeste dingen zijn hier zo. Maar ja, goed.
1: Brouwa, ik naam hem Badle Mangila Pira Chaloid. Chapraha.
0: Chapraha.
1: Chapraha uit Amerika.
0: Oké, we gaan afsluiten nu.
1: Maar mensen zijn bang dus voor Chinese producten.
0: Ja.
1: Chinese

0: se spionage. To ke cinema ke oto na he to? Na. Na. Na. Na. To ke na ega. Vijay ke ba?
1: Vijay ke ba na?
0: Vijay ja. Heeft een hele... Een echte Chinees heeft hij.
1: Ook als jij zou het aanrekenen, want je noemt van tevoren dik, zeg ik elkaar kakeren.
0: Weet je, dus als je luistert, rijd voortaan in die Duitse auto van jou. Oké, ik heb Duitse auto, maar ook een Chinese auto. Rijd niet meer in die Chinese auto. Want die Chinese auto kan een bom zijn.
1: Ja.
0: Een bom.
1: Hoe snel weg, Peter, hij gaat ook een stopker die opeens.
0: He? Hij kan tot ontploffing worden gebracht op
1: ook
0: afstand
1: dat, ook dat
0: door
1: nog.
0: Chinezen. Het is een rijdende bom.
1: Een rijdende bom. Dus heb ik er wat op, hè?
0: सोच कितना बम है गा दिस वन कई को बीवाईडी चलेगा सीकर चलेगा मैंने कहा का ऐसा अलमल बम लोई थे
1: आया मैं ब्रांडवेर का सहने में एक चोर जाए चोरी करे
0: waarom
1: een brandweerkazerne?
0: Nee, omdat ze daar gereedschappen hebben die zeer duur zijn, heel erg duur, maar heel erg goed zijn in hun werk. Dus kon hun kaarten ke chorwa ke baat
1: hoog. Oh, dus hoe kaarten gaat in de
0: situatie. Gereedschapua ke nodig wa ba.
1: Ah,
0: en dat ligt voor het oprapen daar. Ja.
1: Ai, en het is... Maar ze chori kere, doe ze jaha chori kere gaat in. Hai boy.
0: U chori kere gereedschapua om chori te kunnen doen.
1: Ai.
0: Het is een gereedschap voor hun.
1: Ja.
0: Praxis met namile, u gereedschapua. Omdat toch gaan mamen, dus... Brandweer kazerne me ligt het vol het oprapen. Dat is echt aan het hoor. Trouwens, Lloyd, 1 november Diwali viering.
1: Ja, 1 november Diwali.
0: 8 november ke Diwali rahiga.
1: Ja.
0: Ose pahile Navratri rahiga natuurlijk.
1: Ja.
0: Even voor de mensen die denken van kaise heetje jua precies.
1: Aha.
0: Ik ga het eventjes doorsturen. Doorgeven.
1: Doorgeven.
0: Jone dudhana rahe aapke paas sunne walo. Agar tu na eens baat hai, tu jai aapan pandit se batia liye. Wij volgen deze lijn. Dit is de lijn van Manjewar Puja Pandit Parshuram Ram Lochan Tiwari ji. Van priesterraad. Dus van dat clubje van gerenommeerde pandits. Die checken dat altijd voor ons. Hamlok checken wij liba die bhi. Navratri rahiga isal. Sunne walo. 11 tarik oktober. 11 oktober se shuruat. Tot en met 20 oktober. 20 oktober. Naumi rahiga. Dinedin. U einde hoiga. En sabere dus in de ochtend, met vrat in de ochtend dus. Aure okar baat rahiga dushehra, Vijay Dashmi, jonke bolle lega loit. Oer rahiga 20ste ke, na het beëindigen van de vrat. Sabere. Dus 11 tot en met 20 oktober, chota roep mehmet ade, navratri rahiga isal. En direct okar baat natuurlijk, 8 tarik november ke rahiga Diwali. Beach mee 1 november ke zondag ke din rahiga Diwali viering. Amsterdam en omgeving. Barka mee kaske met fakkeloptocht. Sab kuch. Tu aye, tu long ham loke saad manaye. En, nu een oproep loit. Agar koi sunat hoi isaid. John haiga, John bhajan gawega. John mange ham loke Diwali optocht mee mee chale.
1: Bhajan samaj.
0: Met sang of dans of dat soort dingen hè. Meld je aan. Loop met ons mee, met een dholak, met wat dan ook, met zang. Hamlok geluidsetiker erbij, dat we tijdens de optocht dat kunnen doen, luid. Al lopen dus, hè, dat we geluid hebben. Muziekinstallatie. En een paar mensen die dat zouden kunnen, of het een nari-samaj is. Iedereen, hamsap kooi ke niemand randela, om zich aan te melden bij Ujala. info@ujala.nl. Ik kom mail partijen. Wie je bent, of kon groep toch heiga or keise, loop met ons mee. De Diwali optocht zou super gaaf zijn. Dat we dat nog groter maken. Harbari hovega, mooi se hovega, or mooi hamlok karija dhire dhire. Dus leef, doe mee met ons.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Nou, mooie oproep voor de mensen die willen meedoen. 1 november, Diwali Festival of Lights, die dan georganiseerd wordt in de Meervaart. Dus meld je aan via info@ujala.nl. En vooral de vrouwen, Samaj, Tuene Anand Hega, vrouw, Hitkari Partij, voorzitter. Dus jullie hebben alle voorrang natuurlijk hierbij. Dus jullie krijgen alle.
0: Iedereen, niet alleen vrouwen, iedereen, Leuk. Iedereen is uitgenodigd, maar ook de vrouwen. Ook de vrouwen, ja. Dus het kon een lerkenke samaj hoi, kon een school hoi, kon een basisschool hoi. Ik weet het niet. Kon groep hoi. Iedereen sluit je aan bij dit initiatief. Sluit je aan bij het initiatief van die fakkeloptocht. Toen jij concert met je China, je autor had met je. Maar die fakkeloptocht, die is super gaaf. Toch, Lloyd?
1: Zeker. Zeker.
0: हमने नहीं घंटी तो कहीं बजावे हमारे खाती
1: मामा का घंटी तोर, ना बजावे तो खाती घंटी ना बजा
0: हमारे घंटी बज जाएगा तो उस उजाला के फेसबुक पाखी ना पे देख सकेगा लोइट
1: या
0: कि कब कौन चीज होएगा एक पकत इवेंट्स दरबै संजय जोधा
1: या
0: संजय मौसमी रहेगा बै इंद्रोनील रहेगा बै रविंद्र सिंह बेदी रहेगा दरबै सत्य माता दीन रहेगा दरबै हू खाफ हू लोक लोइट एन अविष्कार ऑर्केस्ट्रा रहेगा साच और संगीत पर और प्रेजेंटेशन रहेगा सुधीर के हाथ में
1: या
0: और 8 नवंबर के रहेगा आमस्टरडम में तो के आवेग चाहिएगा खसेन लेकर आइए लड़कन के लेके आइए जो ने लड़कन भी इन आनराकिंग आवे मत ऑन सो कल्चर मत ऑन सो लोक दिंग लेके आइए ना घरे छोड़ दिए स्पेशल ऑफर
1: या ik kan het wel op tijd kien lezen, want dat gaat heel hard. Dus meervaart.nl per appenkaart aan kien. Toen zei
0: het al, aange kien niet, aange bij het
1: hier. Aange kien niet, aange
0: bij. Lloyd, dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Ja, goedemiddag.
0: Bye.
1: Je had de gaven zo'n heer. Oejala's Coffee Chai Middagshow. Het was weer een geweldige uitzending voor vandaag. Aatja met Paasbeje. Wij doen de herhaling elke vrijdag. Niet elke vrijdag. Wij doen de herhaling op Coffee Chai Middagshow. Hoorwege. Toen gaan we ook herhalen om 5:00. En s'avonds rond 10:30. Je lambaar het, 10:30 zullen we jij. Dus doe het maar, herhaal hoor. En een heleboel mensen luisteren natuurlijk naar Coffee Chai Middagshow. Ook naar de herhaling. Dus voor jullie allemaal om 5:00 en rond de tijd van 10:30 s'avonds. Mooi.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: leven kan.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers aan sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. En de Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait